0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De E40 ter hoogte van Aalst is opnieuw open richting Brussel. Gistermiddag ging die rond 4 uur dicht nadat een vrachtwagen er zijn lading slachtafval had verloren. Het wegdek moest volledig gereinigd worden. Het incident veroorzaakte een file van meer dan 10 kilometer en vertragingen tot wel 2 uur. Rond 1 uur vannacht ging de snelweg weer open. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon in het oosten van het land heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. En in het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Krevel.
7: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highlen. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Dit is jou. Het is donderdag 30 juli vandaag en de eerste goede keuze van de dag heb jij al gemaakt door de radio op Joe te zetten. We gaan dat belonen met een nummer van Steve Winwood. Valerie komt eraan na het nieuws van 7 met Emile Wallijs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Woningprijzen verschillen tot zelfs €128.000 afhankelijk van de wijk waar je woont. Genee wijst de hogere prijzen in woonzorgcentra af en opnieuw verschillende bosbranden in Zuid-Europa. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot €128.000 meer. Dat blijkt uit een analyse van ImmoWeb in HLN. Zij hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn. Openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is. Minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een veel hoger prijskaartje aan vast.
3: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokken is de ene wijk zelfs €9.000 per vierkante meter duurder dan de andere. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee verzet zich tegen de hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Dat laat haar kabinet weten. Aanleiding is de oproep van de sector gisteren om zo investeringen te kunnen doorrekenen aan hun bewoners. Denk maar aan een airco of zo. Maar Genee wijst dat plan af. Ze wil wel onderzoeken hoe ze de gebouwen beter kan beschermen tegen hitte. Mogelijk via subsidies of zo. Gemiddeld betaal je nu zo'n €74 per dag in een woonzorgcentrum. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon in het oosten van het land heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Er raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan, onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen, maar dat verloopt erg moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. In het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaanse president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
5: FIFA for Enterprise or FFE is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process, and above all, it is an opportunity, but not an obligation.
3: De Europese voetbalbond UEFA liever reageerde alvast woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens ook samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
2: Ja, je ziet het, gisteren was het echt heel heet, maar de zomer is nog lang niet voorbij. Integendeel, dat blijft er allemaal mooi uitzien. Alle details straks bij Jonas natuurlijk, na het nieuws van 9. Eerst eens kijken naar de weg. Wel, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: Dit is Joe.
0: Met Alain Klaas.

Dit is altijd een van mijn favorieten uit de 80's geweest. Al zou het kunnen dat jij het pas in de 90's hebt ontdekt, dankzij Eric Prydz. Die maakte daar een remix van, hey, Call On Me, met een videoclip die de temperatuur nog sneller deed stijgen dan wat we gisteren hebben meegemaakt. Man, man, man, dat was een hete clip. Maar origineel is het nummer dus van Steve Winwood. Het goede nieuws is dat die extreme hitte van korte duur was. Vandaag zitten we weer een stukje onder die 30 graden. Als je dat nog steeds te warm vindt, ben je welkom in Westende, want daar blijven we onder de 25 vandaag, met toch veel zon. En natuurlijk ook veel ijsjes, want dat is het grootste ijssalon van de Belgische kust. En het zou maar kunnen dat je er een op onze kosten kan gaan smullen, samen met een hoop exclusieve Joe Goodies kan ik iets weggeven. Ik mag straks weer zo'n pakketje weggeven. Als jij kan raden welke smaak we weglikken. De app van Joe, die kan je dus best al in de buurt leggen. Ook voor dat gat in de playlist. Daar hebben we ook vandaag weer geweldig veel last van, maar dat lossen jullie prima op. Ik ben daar ondertussen helemaal gerust op. En we draaien muziek van Love & Spoonful zometeen hier in de ochtend. Met Summer in the City. Na deze Sophie Alice Baxter, A Murder on the Dance Floor.

0: Ja, dit klinkt als een ode aan de zomer. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Het gaat over New York en over het feit dat het daar in de zomer zo heet kan zijn dat het bijna onleefbaar wordt. Dus die Summer in the City, niet alleen een positief nummer hoor, maar wel een leuke single van Love and Spoonful.
1: Dit is Joe.
0: Er beweegt veel in voetballand. Dat heb je al gemerkt waarschijnlijk de afgelopen dagen. De Europese voetbalbond UEFA dreigt met een boycott van het komende WK na het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om het WK te verkopen aan particulieren. Daar is nogal wat om te doen en als tegenreactie overweegt UEFA nu serieus om de Europese nationale ploegen weg te houden van het WK voor mannen in 2030. Dat zou daar een streep door de rekening zijn. En zelfs al voor het WK vrouwenvoetbal. Dat heeft volgend jaar al plaats in 2027. En de UEFA krijgt ook al steun van de Aziatische Voetbalbond. Maar er is er wel positiever nieuws over voetbal. De soap rond de Belgische tv-rechten is definitief voorbij. De Pro League en DAZN hebben de strijdbijl begraven. Er is een akkoord bereikt om de samenwerking gewoon voor te zetten tot 2030. Pro League CEO Lorien Parijs laat weten dat hiermee een einde komt aan alle onzekerheid. De focus kan nu weer volledig op de sport en natuurlijk ook op de voetbalfan vooral liggen. Net op tijd voor de start van het nieuwe seizoen. Aanstaande vrijdag is dat met de Supercup tussen Club Brugge en Union. En het loopt niet langer op wieltjes aan de kust en dat mag je redelijk letterlijk nemen. Al meer dan 100 jaar wordt er getrapt op die go-karts op onze dijk. Ja, het is een beeld van de dijk aan onze kust. Maar die iconische kusttraditie die staat ondertussen zwaar onder druk. In Blankenbergen vindt de allerlaatste verhuurder geen overnemer. En ook in andere badplaatsen sluiten ze steeds vaker de deuren. Het is een loodzware stiel met natuurlijk hele lange zomerdagen. En daarnaast kiest de jeugd tegenwoordig veel sneller voor een elektrische step of een fatbike. Met nog maar 46 verhuurders over de hele kustlijn dreigt de go-kart verhuur ja, een echt knelpuntberoep te worden.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: En dat brengt ons dus bij het gat van de playlist. Als er geen go-karts meer zijn, dan kan je toch echt wel deze vraag stellen. Nou, dat zou dus een eerste suggestie kunnen zijn. Zowel de titel als de uitvoerder zijn hier toepasselijk natuurlijk. The Cars and Drive. Ik weet niet welke modellen ze tegenwoordig bij de gemiddelde go-kart verhuur hebben, maar dit mag eigenlijk toch wel niet ontbreken, vind ik. Dat zou ik persoonlijk dan weer kiezen natuurlijk. De Little Red Corvette. Dat is een suggestie van Prince, als je die zou willen horen. En ja, dit is natuurlijk ook een optie. Om dat knelpuntberoep van de go-kart verhuurder daar in de verf te zetten. The Beatles en Drive My Car. Gaan we de toeter ook nog eens eventjes laten horen? Misschien toch wel, hè? Kijk, dat zijn dus de drie suggesties. Maar ook niet meer dan een suggestie. Als je toch een goed idee vindt, dan mag je dat altijd laten weten. Maar alternatieven voor die go-kart verhuur als knelpuntberoep zijn meer dan welkom. Je stuurt het maar door via de Joe-app.

zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Eigenlijk was dit nummer een inkijk in het leven van ABBA, wat er allemaal achter de schermen gebeurde. Ja, dat was niet echt vrolijk hoor. De twee koppels in de groep zaten op dat moment in een relationele crisis. En als je de tekst van het nummer hoort, dan weet je dat dat een pijnlijk verhaal was. The winner takes it all. Van ABBA tot 7:45 op deze donderdag. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, er is een probleem aan de kust, want go-kartverhuurder dreigt een knelpuntberoep te worden. Ja, er is er nog één. Bijvoorbeeld in Blankenbergen vindt de allerlaatste verhuurder geen overnemer. En ook in andere badplaatsen sluiten ze de deuren daar steeds vaker. Het zijn natuurlijk lange zomerdagen en de jeugd kies tegenwoordig sneller voor een elektrische step of een fatbike. Maar ja, 46 verhuurders zijn er nog over de hele kustlijn. Daardoor dreigt die go-kartverhuur dus een echt knelpuntberoep te worden. Wat hebben we hier allemaal binnengekregen? Sander uit Bierbeek en Patrick uit Hasselt, die stelden dit hier voor. Hele goede suggestie, want dat is het natuurlijk wel. Hè? It's a joyride. Dankjewel voor de suggestie van Roxette. Ze hebben meestal maar één zitje natuurlijk, hè? Dus er is geen passenger en geen driver, maar toch. Driver's Seat van Sniffen the Tears werd onder andere voorgesteld door Heidi uit Olen en Christel uit Berlaar. Dankjewel daarvoor.
2: En de nevelmeelden staten, de golven golven.
0: Hijst aan zee, wat een tof nummer, hè? Van Bart Peters. Ja, het hoort echt bij de kust, zoals... Wat is er nog allemaal? IJssalonnen, bijvoorbeeld. Zoals er zijn in Westende, maar die go-karts, dat hoort er ook echt wel bij. Hijst aan zee werd gesuggereerd door Els uit Holsbeek. En dan, ja, dit hier. Ja, natuurlijk heel vaak binnengekomen. Maar het is ook een hele goeie. Ain't got a fast car. Meestal zijn ze net iets te traag om handig te zijn. Misschien soms wel net iets te snel om niet zo gevaarlijk te zijn. Maar goed, dat is aan ieder de keuze. Natuurlijk Magdalena, Inge uit Antwerpen, Wesley uit Dessel. Zij wilden allemaal Tracy Chapman.

0: mooi.
1: Ja, de go-kart verhuren wordt dus een knelpunt beroep. Anke uit Deven zegt dan toch niet in Oostende dan. Blijkbaar is zij niet helemaal gelukkig met al die fietsen en zo op de dijk. Ja, soms is het ook wel drukjes natuurlijk. Maar ja, het wordt steeds minder blijkbaar. Wordt echt wel een probleem. Fast Car van Tracy Chapman. Zometeen gaan we smaakje weglikken. Eerst nog Huey Lewis en de nieuws met The Power of Love. Hebben we natuurlijk ook de hoofdpunten uit ons nieuws. Die krijgen we van Emiel Wallens.
2: Goedemorgen. Je kan tot 128.000 euro besparen voor hetzelfde huis in een buurt vlakbij. Een woning in het centrum kost je beduidend meer dan in de rand, dat is op zich logisch. Maar je hoeft dus niet zozeer op 20 kilometer van een grote stad te wonen om een koopje te doen. Op vlak van grote steden is in Gent de kloof tussen de wijken het grootste. In Oekraïne zijn vannacht minstens 8 mensen gestorven bij Russische raketaanvallen op onder meer Kiev en Lviv. Het gaat onder meer om 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Nog eens 15 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Gisteren waarschuwde Oekraïns president Zelensky al voor een grote Russische aanval vannacht. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil hij de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden.
1: En er staat 1 file op onze snelwegen ondertussen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de A12. Niet echt een snelweg, dacht ik. Maar goed, daar toch wel een file tussen domein Levendalen en Strombeek-Bever. Dus tussen domein Levendalen en Strombeek-Bever, daar moet je nu 7 minuten aanschuiven.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

Het waren de makers van de film Back to the Future die deze Huey Lewis contacteerden met de vraag of hij een nummer wou maken voor die film. Hij heeft een tijdje getwijfeld, want hij had nog nooit filmmuziek gemaakt. Een beetje angst. Maar dan toch maar de studio ingetrokken en wat een succes is dat geworden. The Power of Love, dus van Huey Lewis and the News. 9 augustus, dat is de datum die je in de gaten moet houden als je dat bezoekje aan ons Paradise Beach al een paar keer hebt uitgesteld. Ja, ik weet hoe dat gaat, morgen misschien volgende week. Maar 9 augustus gaan de deuren wel sluiten en die zomer van 2026 is nu al memorabel te noemen. Maar toch ontbreekt er een stuk als je niet bent langs geweest in dat grootste ijssalon van de kust. Dus zorg ervoor dat je voor 9 augustus richting Westende komt voor een ijsje, ook voor een cocktail of een cannoli of een mocktail. Al die dingen hebben we al, die lekkernijen. En met een beetje geluk is het allemaal op onze kosten. En dan smaakt dat toch net iets meer, hè? Je moet het toegeven. Het is trouwens niet alleen dat ijsje dat we hier in onze goodie bag hebben. Het is een tote bag trouwens, met ook een Joe t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en is ook zo'n ijsje. Allemaal exclusieve spulletjes van Joe. Daar kan je veel mensen stikjaloers mee maken, want ze zijn niet te koop. Maar wat moet je nu doen? In dit nummer het smaakje dat is weggelikt proberen te ontdekken. Als je weet over welke smaak het gaat, mag je dat doorsturen via de Joe-app. Goed luister dus. Ik kan alvast verklappen dat de opgave van vandaag afkomstig is van Shanks en Bigfoot.

0: DTM een tot in de puntjes verzorgd gastronomisch diner in Met Vier in Bed. En Anderlecht versus Hemmerbu bij VTM 2 in de voorronde van de Europa League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe Summer. Good times. Great.

0: Ik had het daarnet over de laatste dag van ons Paradise Beach. Wel één dag ervoor, 8 augustus, zou je naar een concert kunnen gaan kijken op ons terras van Aaron Blommaert. En die hebben er net nog eens gedraaid samen met die nieuwe single Zoe en Tranen van Goud. Gaan eens kijken naar die opgave die we net hadden voor die goodie bag. Ik heb Eddie uit Nieuwpoort aan de lijn. Eddie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik kan mij voorstellen, als je zo aan de zee woont en je hebt een zomer zoals deze, dat het buitenland misschien net iets minder aantrekkelijk is of iets minder aanlokkelijk is. Is dat bij jou ook het geval, Eddie?
1: Ja hoor, we hebben hier een prachtige vakantie in eigen land. Hè.
0: Ja, dat is niet te geloven. En weet je, als je naar het zuiden gaat, dan wordt het maar te warm en misschien zelfs wat gevaarlijk met die branden en toestanden. Zo slecht hebben we het hier nog niet, hè, Eddie?
1: Nee, het is hier een fantastisch land, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, wat dat betreft zeker. Ik zie hier Nieuwpoort staan. Dat is, denk ik, maar ik ken de kuststrook niet zo geweldig goed, nog redelijk op wandelafstand. Enfin, het is een flinke wandeling, denk ik wel. Richting onze Paradise Beach, of is dat onmogelijk?
1: 10 minuutjes, een kwartiertje tot aan Paradise Beach.
0: Oh, is dat zo vlakbij als je weer
1: ja,
0: de dijk wandelt?
1: Ja, de andere kant van Nieuwpoort.
0: Dat is helemaal niks. Oh, en doe je dat wel eens? Als je zo gaat wandelen, ben je er al eens gepasseerd aan ons Paradise Beach?
1: Ja hoor, al vaak.
0: Oh, okay, fantastisch. Ja, we hebben daar net een opgave gegeven en het zou dus kunnen dat je daar als VIP wordt onthaald voor die goodie bag en dat je daar zo'n bubbelwaffel of een andere lekkernij kan opsmullen. Wat hadden wij daarnet weggelikt, Eddie?
1: Chocolate.
0: Chocolate. Ik zou de top 3 moeten bekijken van de smaakjes, maar ik denk dat die daar toch wel ergens tussen moet staan, want naast de vanille toch wel een vaak besteld smaakje daar in dat grootste ijssalon. Inderdaad, Sweet Like Chocolate van Chanks en Bigfoot hebben we daarnet gedraaid. Je hebt het helemaal juist gehoord, Eddie. Je bent van harte welkom als VIP daar in Westende. Wandelingetje van een kwartier en dan zo'n ijsje en dan terug en dan zijn die calorieën er ongeveer af. Zoiets moet het zijn.
1: Inderdaad.
0: Ik wens je een hele fijne donderdag en van harte welkom daar in Westende. Groetjes, hè.
1: Dankjewel. Tim, bye.

0: Bruno Mars heeft in een interview verteld over de making van deze Uptown Funk. En dat het niet eenvoudig was.
1: Dit is Joe.
0: Dat het echt wel bloed, zweet en tranen heeft gekost. Dat was een heel lastig proces. Maar het doel was dan ook om het beste dansnummer in jaren te maken. Ze hebben er maanden aan gewerkt. Maanden aan gesleuteld. Maar al die inspanningen hebben wel, toch wel vrucht opgeleverd. Hè? Want dat nummer stond 14 weken op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Dat was echt ongezien. Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Het is 7:55 geworden. Ik heb daarnet al laten weten dat op 8 augustus Aaron Blommaert op dat Paradise Beach dak zal staan voor een geweldig concert. Dat mag je echt niet missen. Maar de komende dagen gebeurt er ook nog, en vandaag trouwens, gebeurt er van alles aan dat Paradise Beach. Als je wil weten wat daar allemaal op het programma staat, blijf gewoon luisteren. Straks toch eens een overzichtje geven. Zometeen om 8:00 word je weer helemaal op de hoogte gehouden trouwens door Emiel, want dan krijg je het nieuws. En tot aan die tijd nog dit hier van Kid Rock en All Summer Long.

0: Gisteren was het zelfs aan ons Paradise Beach heet, warmer dan 30 graden. Dat gebeurt niet vaak. Vandaag is het een stuk aangenamer. Je bent weer welkom vanaf 10 uur. Het is ondertussen 8 uur. Het nieuws met Emiel Wallais. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo'n 200.000 Vlamingen wisselden dit jaar al van energiecontract. De woningprijs verschilt sterk van de wijk waar je woont en meerdere doden in Oekraïne na Russische aanvallen. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Zina.
2: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
1: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren 10.000. De klanten. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van ImoWeb in HLN. Zij hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn. Openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is. Minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een heel hoge prijskaartje aan vast.
1: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs 9.000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden, dat melden de autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden zijn er branden uitgebroken. Zo'n 8.000 toeristen moeten daarom ook preventief evacueren, onder hen ook verschillende Vlamingen. In Frankrijk blijft de grote natuurbrand in Gironde dan weer onder controle. Op 6 plaatsen zijn er wel nog branden gemeld en 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In Oekraïne zijn minstens 13 mensen gestorven bij Russische raketaanvallen op onder meer Kiev en Lviv. Het gaat onder meer om 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Nog eens 15 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Gisteren waarschuwde Oekraïns president Zelensky al voor een grote Russische aanval vannacht. Ook in Polen ging trouwens het luchtalarm af en er werd ook een grote explosie daar gemeld. Daarbij zijn een grote krater en verschillende brokstukken teruggevonden in een veld. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil hij de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
4: FIFA for Enterprise or FFE is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process, and above all, it is an opportunity, but not an obligation.
1: De Europese voetbalbond UEFA reageerde alvast woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens ook samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maximaal tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maximaal tot 30 graden.
0: Ja, die zomer van 2026, dat blijft maar duren. Alle details straks na het nieuws van 9. Want dan hebben we het uitgebreide weerbericht met Jonas natuurlijk. En nu eens kijken naar het verkeersoverzicht. Dat is minder uitgebreid, helemaal leeg zelfs. Geen files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest.
5: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

Ze zat een beetje in een dipje, die Taylor Dane, want geen enkele platenfirma geloofde in de kracht van deze single. En wat heeft Taylor Dane dan gedaan? Ze heeft haar eigen spaarpotje op zijn kop gezet en met dat geld is ze naar de studio getrokken. Een beetje een gok, maar wel een hele berekende, want ze scoorde een absolute mega-hit in 1988 met Tell It To My Heart. We hebben ondertussen drie dingen in onze, koffer gestoken voor die geweldige trip naar de Ardennen. Het vierde item gaan we straks toevoegen. Ik hoop dat je dat lijstje niet ergens verloren bent geraakt, want dat zou lastig zijn. We hebben nog twee dingen nodig en dan komt dat spannende moment morgen, waarop jullie die vijf dingen mogen doorsturen, want dat is dus voor de finale van morgen. Maar zorg ervoor dat je het allemaal goed noteert. Meatloaf, die gaan we zo meteen draaien, die heeft ook een paradise. Geen Paradise Beach, maar wel een paradise by the dashboard lights. En dit is toch echt wel zomer met hoofdletterzet, vind ik. Magic System en Magic in the Air.

Wat is de link tussen gisteren en deze man, Meatloaf? Eén woordje, zweet. Ja, gisteren heel veel mensen aan het zweten op de straat. En als ik die Meatloaf voor mij zie, dan zie ik weer een man, een toch wel redelijk in het vet zittende man, moeten we zeggen, en die ook alleen maar aan het zweten was. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light, over Paradise gesproken, Paradise Beach, heeft vandaag weer een heel tof optreden. Om 5 uur vanavond is er een Summer Session, dat is zo'n mini-concert. We hebben er zo nogal een paar gedaan, hè, met de Meteor, hadden we dinsdag bijvoorbeeld. Dat was terrasje vol. Wel, vandaag zal het niet anders zijn, want we verwachten Berre vanavond. En hij zal onder andere dit hier brengen. Wat een goede nieuwe single is dat toch? De single heet Yesterday, Today, Tomorrow. Maar voor alle duidelijkheid is dus alleen Today te doen. Aan ons Paradise Beach. Yesterday, today, tomorrow. Vanavond om 5 uur is er dus een Summer Session. En volgende week woensdag op 5 augustus komt K3 langs. Voor ook zo'n mini-concertje. Dus 5 augustus K3. En afsluiten, dat hebben we al een paar keer gezegd, doen we met Aaron Blommaert. Dat gebeurt op zaterdag 8 augustus. Gevolgd door een spetterende DJ-set. Moeten het zeggen zoals het is. Gebeurt allemaal daar aan ons Paradise Beach. En als je daar te veel in de cocktails duikt, met dat happy hour, zou dat wel eens kunnen natuurlijk. Dan is dit misschien wel een toepasselijk plaatje. A bar song tipsy. Dit is Shaboozy.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian en op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen... Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

zijn er net nog eens teruggegaan op de zomer van 2 jaar geleden. Toen zat die single heel vaak in de radio. Speciale combinatie was dat ook, hè? Van country, hip-hop en pop. Toffe sound van Shaboozy en a bar song Tipsy. En dit was Seal nog eens met Crazy. Ik ben vandaag ook weer op zoek naar iemand die de laatste pakweg 10 minuten van deze Joe Summer wil vullen. Gisteren gebeurde dat door Daisy uit Hulshout. Ze heeft al heel wat Duolingo Italiaans genomen. Ik hoop dat ze die heeft toegepast toen we Umberto Tozzi hebben gedraaid voor haar met Gloria. Dat was een van haar keuzes. Maar ik ben benieuwd wat jouw favorieten zijn. Ik ben dus op zoek naar een nieuwe requester, zal ik maar zeggen. En als jij dat wil zijn, mag je nu jouw 3 favorieten doorsturen, bezorgen. Waar word jij goed gezind van op een zomerse dag, zoals die van vandaag? Ik lees het allemaal graag in de Joe-app. 3 plaatjes dus. En misschien zijn het wel de laatste 3 die we gaan draaien vandaag, voor we naar dat Paradise Beach gaan. Hoofdpunten, die komen eraan na deze van The Police.

0: Ik vind het een van de leukste van de Police, als ik heel eerlijk ben. Every little thing she does is magic. Tot bijna 8:55. Beste Poindexter, die gaan we zo meteen draaien met zijn hot, hot, hot. En Vanessa Carlton komt ook langs met 1000 miles. Dus daar kan je al naar uitkijken. En nu de hoofdpunten uit het nieuws nog eens. En die krijgen we weer van Emiel Wallijs.
1: Goedemorgen. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Toen gingen we vooral wisselen door de oorlog in Oekraïne. De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren daardoor tienduizenden klanten. In het metrostation Beurs in Brussel is een persoon gewond geraakt na een gewelddadig incident. Dat bevestigt de brandweer van Brussel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Het tramverkeer is op lijnen 4 en 10 wel onderbroken. En in Oekraïne zijn al zeker 13 doden gevallen na grote Russische raketaanvallen op verschillende steden zoals Kiev en Lviv. 30 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Volgens Oekraïne werden er tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maximaal tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden.
0: 29 graden, dat blijft lekker zomers. Eens kijken hoe dat evolueert, dat horen we straks binnen een half uurtje van Jonas. Natuurlijk één file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E19. Daar zijn werken bezig en dat zorgt daar voor een kleine vertraging tussen Rumst en Mechelen-Noord. 5 minuten extra.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: ouders hadden een piano in de woonkamer gezet.
1: Dit is Joe.
0: En dat was de plek waar Vanessa Carlton elke dag een paar uur zat te tokkelen tot er plots iets ontstond waarvan iedereen zei, maar dat is leuk. En dat was de start van een van de meest aanstekelijke pianomelodietjes van de afgelopen 20 jaar, kunnen we toch wel zeggen. A Thousand Miles van Vanessa Carlton. Het is bijna 8:40. Morgen is het zover, dan is mijn koffer volledig gevuld en kan ik jou misschien wel op reis sturen. Maar voor zover het zover is, steek je nog 2 items in mijn koffer die te linken zijn aan dat verblijf van Anatura dat we deze week weggeven. Dat is een weekend Golden Lakes Village voor 4 personen, inclusief ontbijt en een 3-gangen menu in het restaurant. Een weekendje, ja, pure verwennerij, alles erop en eraan. Dag 4 van de week, dus er zitten nu op dit moment 3 items in. Het 4e gaan we er zo meteen weer bij steken. En ja, bedoeling is dat je het gewoon noteert en dat je dus morgen al die 5 items die er dan op dat moment in zullen zitten, doorstuurt. Ik wens je heel veel succes.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen

Ik wou een grapje maken over... Oei, dat is een slechte nieuws voor vandaag. Morgen zal een mooie dag worden, maar jullie zijn mij toch wel voorzeker. Elke uit Geel zegt, ja, maar dat is een dagje te vroeg, hè? Het is donderdag. En Mia uit Beveren die stuurt morgen dus aan, hè? Dan kijk ik er naar uit. Friday, I'm in love van The Cure. Het is ondertussen 8:45 geworden. Hou dat lijstje in de buurt, want we gaan er een volgende item opzetten. Deze week spelen we voor een weekend Golden Lakes Village voor 4 personen. Inclusief ontbijt, 3-gangen menu, gewoon beentjes onder de tafel en verwend worden. Dat is een beetje het concept van Annatura. Wat moet je doen? Elke werkdag moet je een lijstje bijhouden, want elke dag steek ik dus iets in die koffer en iets dat ik mee zou nemen naar dat verblijf. We gaan eens kijken wat er al in zit op dit moment. Ja, ik mag dat niet zeggen, mondje dicht, want anders speel ik vals, maar dit ken je waarschijnlijk. Als je nu kijkt op de camera, dan kan je het heel duidelijk zien. Er hangt iets heel raars aan. Goed, dus dat is een item dat we hebben. We hebben dit dat je eigenlijk in de douche vindt, op de grond, zeg maar. Een klein potje. Dat hebben we. En we hebben ook dit al in onze koffer. Voilà, up. En het vierde item. Wat is nu het vierde item? Ook wel heel handig als je op vakantie gaat. En zeker als het een beetje warmer is. Een t-shirt. Een t-shirt nemen we ook mee in onze koffer. Ja, opvouwen, dat zal een beetje lastig zijn terwijl ik met 20 andere dingen bezig ben. Ik smijt het gewoon erin. En dus nu hebben we 4 items in onze koffer liggen. Morgen gaan we er nog een 5e item bij doen. En iets daarna gaan we vragen om die 5 items door te sturen. Dan zetten we de jury

Ik had daar straks al een kort fragmentje gedraaid, maar een paar reacties gekregen van fans van Berre. Die zeiden, maar draai hem toch eens volledig. En dan doen wij dat natuurlijk, hè. Slaafs als wij zijn, hebben we dat er net gedaan. Berre, yesterday, today, tomorrow. En vergeet vooral niet dat Berre ook zo'n mini-concertje zal geven vanavond daar aan ons Paradise Beach in Westende. We verwachten jullie allemaal, al die fans, maar ook gewoon als je geïnteresseerd bent in dat concert, straks om 5 uur daar in Westende. Laat ons dat afspreken. En er

Queen ook gehad met We Will Rock You. Gisteren was het heet. Vandaag lijkt het een beetje draaglijker. Wat wordt het allemaal de komende dagen? We gaan het straks vragen aan Jonas. Die hangt op dit moment boven de weerkaarten. Maar alle details die hoor je na het nieuws van 9 uur. Daar zijn we bijna. We gaan daar naartoe met een heel mooi, rustig nummer van Cindy.

0: Een waarschuwing is op zijn plaats. We gaan zo meteen een nummer draaien dat gegarandeerd de rest van de dag in je hoofd zal zitten. Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue is het. Is er na het nieuws van 9 met Emiel Wallijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Al 8000 mensen geëvacueerd op Kreta. In Oekraïne sterven minstens 13 mensen bij Russische raketaanvallen en een gewelddadig incident in Brussel. Op het Griekse eiland Kreta zijn nu al 8000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Het gaat om inwoners en toeristen, onder hen ook verschillende Vlamingen. Op verschillende eilanden in Griekenland is brand uitgebroken. De brandweer krijgt die brand ook moeilijk onder controle, onder meer door de felle wind. Daardoor kunnen ook blushelikopters niet opstijgen. Bij de branden in Griekenland zijn ook al 3 brandweermannen omgekomen. In Gironde in Frankrijk is de brandweer dan weer voorzichtig positief. Daar is het vuur vannacht niet verder verspreid en koelt het vanaf vandaag ook af. Collega Louise Buquet is voor ons ter plaatse.
2: De prioriteit van de brandweer blijft om de bosranden te beveiligen, dus de grenzen tussen verbrand gebied en gebied waar het vuur nog niet verder heeft toegeslagen. 60.000 mensen zijn intussen naar huis mogen vertrekken, dat zijn de inwoners van 3 gemeenten, maar alle anderen moeten geëvacueerd blijven tot de brandweer met het bericht komt dat de brand officieel onder controle is.
1: 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In Oekraïne zijn al zeker 13 doden gevallen na grote Russische raketaanvallen op verschillende steden zoals Kiev en Lviv. 30 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Volgens Oekraïns president Zelensky werden er 70 raketten en 280 drones afgevuurd. In Polen was er ook een luide explosie. Daar werd onder meer een krater teruggevonden, net als verschillende brokstukken. En in het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 personen gewond geraakt na een gewelddadig incident, dat bevestigt de brandweer van Brussel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voorlopig stopt er ook geen tram in het station. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maximaal tot 32 graden. Morgen zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden.
0: En nog steeds 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is daar aan de Werk richting Brussel. Op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord, maar het valt daar wel mee hoor. 6 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

0: het is vooral dit stukje dat gevaarlijk is, hè, voor de rest van de dag. Ja, ja. Binnen een paar uur ben je het nog altijd aan het zingen. Er is één oplossing, dat is blijven luisteren naar Joe. Er komt ongetwijfeld nog een ander nummer waarmee je dan met dat nummer weer twee uur in je hoofd zit. Dus er is een oplossing voor Kylie Minogue. Can't get you out of my head.
1: Dit is Joe. Het weer met Jonas.
0: Een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Een paar dagen geleden fluisterde jij mij iets in. We hebben het wel eens over de ballonvaarten die je doet natuurlijk. Hè. Mensen weten dat je vaak de lucht ingaat. En een paar dagen geleden zei je mij, woensdagavond gebeurt er iets speciaals, een huwelijksaanzoek. En ik ben nu al een beetje zenuwachtig. Dat was dus gisteravond, als ik mij niet vergis.
2: Ja, klopt. Hè. Dus het was fantastisch. Hè. Dus het was een koppeltje aan boord en opeens ging de jongen op zijn knieën zitten. En dan vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk. En het belangrijkste, ze heeft ja gezegd.
0: Oh, goed. Oh, ja. Ik heb geen applaus klaarstaan. Ja, dat applausje moeten geven. Ja, maar dat lijkt mij toch wel een beetje een risico. Zeker als daar dan een ring door die man valt en zo. Ja, er zijn toch wel dingen waar je extra rekening mee moet houden, hè?
2: Ja, absoluut. En gisteren was het natuurlijk ook warm, hè. Dus ze waren heel licht gekleed. En opeens, dus die jongen die kwam af met een dikke vest. Ik zeg van, je hebt helemaal geen vest nodig. Maar dan uiteindelijk bleek dus dat hij zijn ring had verstopt in zijn vest.
0: In die vest.
2: En dat was dus de reden waarom dat hij met een vest aan boord ging. Dus het was heel mooi. Het was een heel mooi moment. Ja. En het was ook een prachtige avond natuurlijk.
0: Ja, absoluut. En dan stel je voor dat ze nee zou zeggen. Is dat een scenario, een plan B? Want dan zal het snel naar beneden gaan zijn waarschijnlijk. Maar fijn, dan moet je niet aan denken natuurlijk.
2: Nee, het is dat. En de jongen was er vrij zeker van zijn stuk, had ik
0: het is goed. Met jas en al, hij was er helemaal zeker van. Zeg Jonas, vertel eens wat voor weer mogen we vandaag verwachten. Gisteren was puffen en zweten. Is het vandaag nog van datum? Ja, sommige delen wel, hè.
2: Ja, inderdaad. Maar er is toch wel een groot verschil tussen het westen en het oosten van het land. Dus aan de kust vandaag 23 graden. Dus daar is er van hitte geen sprake meer. In het binnenland gaan we naar een graad of 28 in het centrum. Maar in het oosten, in Limburg, daar kan het wel nog tropisch warm worden met een maxima van 30 of 31 graden. Nu is het nog overal zonnig, maar boven Frankrijk zitten er toch een paar buien. Ook meer bewolking. En die bewolking die komt toch wel onze richting uit. En dan vooral na de middag is er toch over het centrum en het oosten van het land kansen op een paar buien. En veel neerslag zit er niet in, toch niet in Vlaanderen. In het oosten, in de Ardennen, daar kunnen die buien lokaal wel wat feller zijn met kans op onweer. Maar dus vandaag, zeker na de middag, toch wel redelijk wat bewolking en dus toch wel wat minder warm dan gisteren.
0: Oké, het is vandaag een iets mindere dag, alhoewel dat heel erg relatief is. Maar dan, hoe gaan we de maand afsluiten? Want dit weekend gaan we van juli naar augustus, vertel eens.
2: Het is morgen afwisselend wolkenvelden, opklaringen ook. Morgen is er kans op een paar buitjes. Vooral dan rond de middag. Later opnieuw weer meer opklaringen vanaf de kust bij een graad of 27 morgen. Maar het weekend, zaterdag en zondag, dan gaan we het opnieuw overal in het land droog houden. Het gaat toch wel best zonnig zijn. Hè. Zeker zaterdag zie ik toch wel veel zon op de weerkaarten staan. En zaterdag is het echt heel aangenaam met 26 graden. Zondag dan komt er opnieuw wat warmere lucht naar ons toe. En dan kunnen we zelfs opnieuw de tropische grens van de 30 graden halen. Maar dus het weekend, zowel zaterdag als zondag, ziet er heel zonnig uit. En zeker zondag opnieuw, dus bijzonder warm. En dan volgende week, maandag, dinsdag, dan wordt het toch allemaal wat onweerachtiger.
0: Ja,
2: dus,
0: dat zei je gisteren. Dat bevestigt
2: dus dat
0: zich.
2: Dat wordt nog altijd bevestigd. En het zal ook dan toch warm zijn. Dus ik zie toch temperaturen rond de 30 graden, mogelijk nog net iets meer. En dan zal het echt zwoel zijn, zo plakkerig warm, met dan in de loop van de dag ook een aantal onweerachtige buien.
0: Oh ja. En als we wat verderop volgende week kijken, is daar al duidelijkheid na die wat mindere start, zeg maar?
2: Ja, in de tweede helft van de week gaan de temperaturen waarschijnlijk opnieuw iets naar beneden, richting de 25 graden. De kans op een bui blijft waarschijnlijk wel bestaan, maar al bij al ook in de tweede helft van de volgende week gaan we echt wel vaak de zon zien. Een enkele bui is mogelijk en dan bij dus veel aangenamere temperaturen rond een graad of 25. Dus de kans op neerslag die is er volgende week wel, maar echt veel gaan we er waarschijnlijk wel niet moeten van verwachten.
0: Het blijft zomer, hoofdletter Z, hè, we moeten het zeggen zoals het is. Zover als je kan kijken, geloof ik. Het is nergens iets dat je zegt van dan gaat het omslaan plots wat verderop.
2: Echt een weersomslag met fris weer en veel regen zit er absoluut niet aan te komen.
0: Allee, goed. Morgen meer duidelijkheid erover. We bellen

0: dat Infantino, de baas van de FIFA, het nummer van Trump bij zijn favorieten heeft staan in zijn telefoon. Dat weten we ondertussen. Maar blijkbaar ook die van Shakira, want telkens als er een WK-nummer gemaakt moet worden, dan bellen ze haar en het is geen slechte keuze, want het is weer goed raak voor die nieuwe single samen met Burna Boy. Shakira en Burna Boy dus met Dai Dai. Ik kreeg net nog een leuk berichtje binnen van Barbara uit Zedelgem. We hadden het over dat ten huwelijk vragen in een luchtballon. Mijn man wilde mij ook in een luchtballon ten huwelijk vragen, maar het weer stak er een stokje voor, dus dat is niet door kunnen gaan. Maar dit jaar zijn we wel 30 jaar getrouwd en wij hebben nog altijd geen ballonvaart gedaan. Ja, dat is een grappig berichtje. Dankjewel Barbara uit Zedelgem. Wie is er allemaal jarig op deze 30ste juli? Wel Arnold Schwarzenegger, de legendarische actieheld uit The Terminator en uit Predator. Je kent deze uitspraak nog wel.
1: I'll be back.
0: Hij is geboren in Oostenrijk in 1947. Hij begon te bodybuilden op zijn 15e trouwens. En hij is 7 keer Mr. Olympia geweest. Dat zijn zo de kampioenschappen in dat bodybuilden. En hij is ook voormalig gouverneur geweest van Californië. Hij wordt 79 vandaag. Lisa Kudrow, de Amerikaanse actrice die televisiegeschiedenis heeft geschreven. Dat kunnen wij toch wel zonder probleem beweren, denk ik. Met haar iconische rol als de prettig gestoorde Phoebe in Friends. Zij wordt 63 vandaag. Paul Anka, ook jarig, de Canadese crooner die wereldhits had met Diana en ook Put Your Head on My Shoulder. En hij schreef trouwens ook My Way voor Frank Sinatra. Hij maakt de vertaling van het Franse Comme d'habitude. Hij wordt 85 op deze donderdag, Paul Anka. Toch nog even Wim de Kranen in de spotlight zetten. Een van de belangrijkste Vlaamse kleinkunstenaars. Hij maakte de prachtige nummers Tim en Rosanne. Helaas al overleden in 1990. Maar hij zou dus 76 geworden zijn op deze dag. En Kate Bush, ook jarig. De toch wel excentrieke Britse zangeres en songwriter met haar bijzondere stemgeluid. Je bent ofwel fan of je bent er tegen. Er lijkt zo geen gulden middenweg. Hè? Maar we moeten toch wel toegeven dat ze bijzonder goede nummers heeft gemaakt. Zoals Wuthering Heights. En een paar jaar geleden was ze plots weer bijzonder hot. Dankzij die serie Stranger Things. En dit nummer was totaal onverwacht weer een echte hit. Vooral op TikTok en zo. Maar uiteindelijk werd hij ook weer heel vaak gestreamd. Die Running Up That Hill. Ze is dus jarig en ze wordt vandaag 68. En daarom gaan we nog eens luisteren naar die Running Up That Hill.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld! Natuurparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Nog steeds à volonté.
9: This is a mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Dit is Joe Summer.

We hadden de jarige Kate Bush daarnet met Wuthering Heights en Doten. Die is weer op tournee. Hij heeft binnenkort trouwens ook een nieuw album. En eind oktober staat hij in de Vooruit in Gent. Ja, niet Home dus, hè, want dat is in Nederland natuurlijk. Home was dat wel nog eens, die single van hem. Als je op huizenjacht bent, moet je echt blijven luisteren. Want het gebied waarin je een woning zoekt, kan een heel klein beetje opschuiven. Kan echt een enorm fortuin besparen. Dus als je eventjes goed zoekt, en daar heb ik het dus niet over verhuizen naar de andere kant van het land, maar gewoon binnen je eigen gemeente. Daar zijn enorme verschillen. De prijs voor een vergelijkbaar huis kan echt veel goedkoper zijn, terwijl het gewoon een wijk verderop ligt, bij wijze van spreken. Die prijsverschillen zijn nu in kaart gebracht. Alle details gaan we zo meteen bespreken met de vastgoedexpert van HLN. Dat is Bjorn Kokuit. Die legt alles uit. Na de hoofdpunten uit het nieuws.

0: Leuk nummer, hè? Deze Maxi Priest en zomers ook Wild World. Zometeen Robbie Williams met Rock DJ. Het is ondertussen 9:30 geworden. De hoofdpunten krijgen we nog een laatste keer van Emil Wallis.
1: Goedemorgen. Op het Griekse eiland Kreta zijn nu al 8000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Het gaat om inwoners en toeristen, onder hen ook verschillende Vlamingen. Op verschillende eilanden is brand uitgebroken in Griekenland. De brandweer krijgt die ook moeilijk onder controle, onder meer door de felle wind. Daardoor kunnen blushelikopters bijvoorbeeld niet opstijgen. Bij de branden in Griekenland zijn ook al 3 brandweermannen omgekomen. In Japan is de dodental na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28, dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd en tienduizenden mensen zitten nog zonder stroom en water. En in het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 personen gewond geraakt na een gewelddadig incident. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voorlopig stopt er ook geen enkele tram in het station. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen opnieuw zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk.
0: Ja, en ook dat weekend wordt een mooi weekend, dus dat ziet er allemaal goed uit. Geen files onderweg, want geen enkele plek waar je 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Robbie Williams tot 9:55 met Rock DJ. Ja, een huis kopen, dat is een enorme investering. Dat is geen nieuws. Je moet er bijna een nier voor afstaan, wordt wel eens gezegd. Maar stel nu dat je tienduizenden, wat zeg ik, 100.000 euro kan besparen zonder dat je naar een andere gemeente moet verhuizen. Gewoon door goed de regio's te kennen, de wijken in je buurt te kennen, kan je enorm veel geld besparen. Iemand die dat mee heeft onderzocht, die hebben we nu aan de lijn. De vastgoedexpert van HLN, Bjorn Kokuit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Alain.
0: Ja, het is de eerste keer dat eigenlijk die analyse zo uitgebreid is gebeurd en dat er nu ook een superhandige tool staat op HLN waar je dat heel goed in de kaart kan brengen. Maar vertel eens, over welke verschillen spreken we hier?
1: Ja, iedereen weet dat er heel grote verschillen bestaan tussen verschillende gemeenten, maar ImmoWeb heeft nu cijfers aan het licht gebracht dat die verschillen er ook zijn binnen wijken in dezelfde gemeente. En wat zie je? Dat die soms enorm hoog oplopen. Hè? Het grootste verschil, dat heb je in Knokke-Heist, waar in de ene wijk je 12.000 euro per vierkante meter betaalt en aan de andere kant van de gemeente is dat slechts 3.000 vierkante meter.
0: Dat is een vierde, ja. Ongelooflijk. Hè? Ja. En als je, ja, als je die verschillen dan bekijkt, ja, dan spreek je meteen over meer dan 100.000 euro verschil op een gewone woning natuurlijk.
1: Ja, klopt. Dus over het algemeen kost een huis in de goedkoopste wijk van de gemeente zo'n 500 tot 1000 euro per vierkante meter minder dan in de duurste wijk. En als je dat dan vertaalt naar een doorsnee woning, dus een huis met 3 slaapkamers, badkamer, tuintje, garage, dan zijn die woningen in die goedkoopste wijken 80 tot 160.000 euro goedkoper. Dus het loont echt wel de moeite om daar eens een kijkje te gaan nemen.
0: Ja, ik kan me nu natuurlijk voorstellen dat mensen zeggen, ja, maar dat is een andere wijk en het gevoel is daar toch wel serieus anders. Ja, het zal wel meespelen. Je hebt ook luxe wijken en wat mindere wijken in eenzelfde gemeente natuurlijk, hè?
1: Ja, er zijn verschillende oorzaken voor de prijsverschillen. Hè. Een groene of een dichtbebouwde omgeving, een buurt met rijhuizen of villa's, de nabijheid of ja, net de afwezigheid van openbaar vervoer en winkels. Dat zijn allemaal zaken die het prijskaartje van een woning mee bepalen. Vaak zegt men ook, als je in de rand gaat gaan wonen, is het goedkoper dan in het centrum. Ja, als je in een stad moet gaan uitwijken, dan moet je al vaak 20 minuten verder gaan. Maar er zijn toch ook veel kleinere gemeentes waar je maar 3-4 kilometer verderop moet gaan kijken om toch al veel goedkopere woningen te vinden.
0: Ah ja. Je zei daarnet Knokke-Heist, dat is daar een extreem verschil, maar wat zijn zo nog andere steden waar je grote verschillen merkt?
1: Ja, Knokke-Heist, het is een algemeen gegeven in de kustregio, dat die de duurste wijken de grootste verschillen hebben met de goedkoopste wijken. Dat komt natuurlijk door de vele tweede verblijven die er zijn, want dan betaal je meer voor dan de vaste bewoners doen voor hun eigen woning een paar kilometer richting binnenland. Dan in de steden zijn er ook grote verschillen. Hè. Die lopen toch op boven de 2000 euro per vierkante meter in Gent, in Antwerpen, in Leuven. Dus daar loont het ook de moeite om een beetje uit te wijken.
0: Oké, dus eigenlijk is de goede tip, als je op dit moment zo'n verlanglijst hebt en buurten hebt waar je aan het zoeken bent, ga vooral eens kijken naar die tool. Voer jouw buurt daarin en kijk dan wat het verschil kan zijn met een paar kilometer verder. Dat is eigenlijk de conclusie die je moet trekken, hè.
1: Ja, dus het is een heel handige tool en je kan je er niet op vastpinnen dat elke woning daar natuurlijk goedkoper zal zijn. Je moet dan verder onderzoek gaan voeren, ter plaatse gaan kijken, goed vergelijken, maar het zet je alleszins heel goed op weg.
0: Goed, we gaan het, bij deze is het allemaal doorgegeven, dus hln.be, daar vind je alle informatie. Bjorn, bedankt hiervoor en ik wens je nog een fijne donderdag.
1: Hetzelfde voor jou, tot ziens daar.

0: Show Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Smartfoto.be.
4: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Dit is Joe Summer.

0: Hier net dat je 10 dagen in Westende bent geweest. Dan neem ik aan dat je ook het Paradise Beach hebt bezocht.
1: Tuurlijk, een aantal keer zelfs.
0: Oh, fantastisch.
1: Dat mag niet ontbreken.
0: En toevallig ook een concertje kunnen meepikken, of is dat niet gelukt?
1: Ja, wij hebben Belle Perez live aan het werk gezien. Dat was super, in het zomervibe. En dan zagen we ook Hart & James.
0: Maar kijk eens aan, echt een paar concerten kunnen meepikken. En ook een ijsje, heb je je laten verleiden door een ijsje? Of is, heb je kunnen weerstaan?
1: Een drietal.
0: Kijk eens aan, fantastisch. We gaan eens kijken naar jouw 3 platen die je hebt aangevraagd. Paradiso zie ik hier staan met Bailando. Wat een fantastisch nummer. Waarom wil je dat graag horen?
1: Dat nummer brengt mij een beetje terug naar de 90's. Dat is een nummer die mij terugkatapulteert naar mijn jeugdjaren. Dus het brengt mij echt terug naar die tijd. En ik weet nog dat die mensen toen een fluo pruik aan hadden in de clip. En dat vond ik echt fantastisch om naar te kijken en om te dansen. Dus dat brengt u een zomersgevoel.
0: Je gaat me niet vertellen dat je zelf zo'n fluo pruik had, hè? Toch, Karen?
1: Nee, toch niet. Nee.
0: Maar het zag er inderdaad wel fantastisch goed uit. Dan heb je ook een nummer voor jouw vriend aangevraagd, zie ik hier staan, van Buena Vista Social Club.
1: Inderdaad, dat is een iets zwoelere zomernummer. Iets dat ons ook onmiddellijk katapulteert naar de zomervibes. Lekker wijntje erbij, terrasje doen. De heupjes wel wiegen, daar hou ik wel van.
0: Absoluut, ja. De mannen zelf zullen niet te veel heupwiegen meer, want ze hebben ons serieuze leeftijd. Maar Chan Chan, fantastisch nummer. En Justin Wellington, daarmee gaan we stoppen. Vertel eens waarom die...
1: Dat is een liedje, ik mag nog zo triest opgestaan zijn of pijn hebben of een slechtere dag hebben. Als ik Aiko hoor, dan brengt me dat onmiddellijk de glimlach op mijn gezicht. Ja. En dat is echt fantastisch om naar te luisteren. Dat brengt u onmiddellijk in een aangename sfeer.
0: Dat is het beste medicijn, Karen. Moet het gewoon zeggen.
1: Ja, inderdaad.
0: Fantastisch.
1: In het algemeen.
0: Voilà, kijk, dat zijn 3 platen waarmee de dag kan niet meer stuk natuurlijk. Hè. Alleen maar vrolijkheid. We gaan ze nu draaien. Ja. Geniet ervan. En kom je nog eens terug naar ons Paradise Beach of heb je het nu wel gehad? Die 10 dagen
1: Westen. Zaterdag zijn we terug van de partij en volgende week zaterdag nog
0: eens. Oh, maar ik ben daar zaterdag ook van de partij, dus misschien lopen we daar elkaar tegen het lijf. Karen, tot dan, hè?
1: Okay. Ja, fijne dag nog, daar. Show Summer Request.

De fluo-pruiken hebben dan het gehad bij Paradiso en Bailando. En de vriend zal ondertussen ook tevreden zijn, hè? Tom, speciaal voor hem, dat nummer van Buena Vista Social Club en Chan Chan. Ik heb het ondertussen eens opgezocht, de meeste van die leden zijn ondertussen overleden natuurlijk. Hè? Dus dat waren toen al bejaarde mannen in eind jaren 90. Maar wat een fantastisch nummer, Buena Vista Social Club, dus met Chan Chan. En dan hebben we nog dat persoonlijke medicijn voor Karen. Als het een dagje wat minder gaat, dan luistert ze heel graag naar die Justin Wellington. Die gaan we nog draaien. En ik vertel nog dat het nieuws van 10 uur eraan komt en dat we dan natuurlijk weer richting West Stenden gaan naar ons Paradise Beach. Heel veel plezier met Heidi. En geniet nog van dit hier. Van Justin Wellington.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim. Dit is
1: jou. Een hele goede morgen. Welkom bij Joe op deze prachtige donderdag. En we maken er samen gewoon weer een topochtend van, waar jij ook zit. Bijna 9:50. Dit is het nieuws. En even kijken met wie dat vandaag is. Het is met Emiel Wallace. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Heidi. Het Costa-proces kent zijn einde. De dodentol in Japan stijgt na de zware aardbeving en geen kwartfinale voor Kostoulas in Washington. In Tongeren valt rond deze tijd het doek over het Costa-proces, een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. In totaal staan meer dan 50 mensen terecht over de invoer van zeker 25 ton cocaïne. Er wordt zo'n 450 jaar cel tegen hen geëist. HLN-misdaadjournalist Patrick Leffelon.
3: De eerste feiten zijn vastgesteld in 2019 en het proces heeft dan pas in dit voorjaar eigenlijk zijn eerste ronde gekend voor de rechtbank, nadat er allerlei proceduremaatregelen zijn opgeworpen. Voor de kopstukken zijn straffen tot 20 jaar geëist.
2: Een van die kopstukken, Lucio Aquino, hoort zijn straf pas later. Hij zit in Italië in de cel voor een ander proces. In Japan is de dodentoon na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28, dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd en tienduizenden mensen zitten nog zonder stroom en water. En onze landgenote Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het toernooi van Washington in de VS. Ze verloor in de tweede ronde van een Australische in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er ook buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
1: En ben je onderweg? Goed nieuws dan, want op dit moment geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

mocht hier Joe Paradise Beach openen met Maria. De meeste mensen die doen het zo wat rustiger aan in de zomermaanden. Maar als je artiest bent, ja, dan is dat uiteraard het omgekeerde leven. Dan is het pieken in de zomer. Bijvoorbeeld ook is dat het geval bij Alex Warren. Die geeft heel veel shows op dit moment. En die brengt ook nieuwe muziek uit binnen 1 week en 1 dag. Volgende week vrijdag dan komt zijn nieuwe single uit. Die gaat Rescuer heten. En dat betekent, ja, redder uiteraard. En dat gaat wel degelijk over zijn vrouw. Het is echt een eerbetoon aan zijn vrouw. Die twee zijn al jaren samen, zelfs toen hij nog dakloos was en in auto's moest slapen, was zijn vrouw daar en die staat nu nog altijd aan zijn zij. Het is en blijft zijn rescuer. Nu ondertussen stroomt dat geld bij Alex Warren uiteraard binnen en dat heeft alles te maken met die fantastische singles van hem. Dit is de meest recente Alex Warren en Fever Dream.

Paul Simon is al een man met een naam die bestaat uit twee voornamen. Paul en Simon. En dan mag El ook nog eens. Het is een hele flexibele medemens, die Paul. Zometeen hoor je Carly Rae Jepsen hier bij Joe. Maar eerst Natasha Bedingfield en Unwritten.

0: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Dit is Joy.

Voor het ultieme vakantiegevoel kan je hier altijd binnenkijken op Joe Paradise Beach in Westende. Waar jij ook bent, dat is de zomer, door je tv of door je smartphone. Je kan ons volgen in de Joe-app of op VTM Gold. En dan zie je dat de markt hier vanochtend staat op de dijk, want je krijgt allerlei beelden van Joe Paradise Beach en ook daar rond. Dan zie je hier ook de bootjes liggen aan de horizon en dan kijk ik daarnaar, daarnet ook nog. En dan denk ik, oh, ik moet dat eigenlijk ook nog eens doen. Zo op een zeilbootje gaan dobberen, genieten van de zee in het zonnetje. Maar dan moet ik mezelf ook meteen weer bijsturen en denken aan alle boottochtjes die ik in het verleden al heb gemaakt. Die toch meestal, moet ik ook eerlijk in zijn, eindigde hangend over de rand van de boot door de mottigheid. Nu gelukkig kunnen jij en ik zo meteen zonder motilium gaan zeilen met Rod Stewart. Ik draag een heel easy plaat van hem, dat is uiteraard Sailing. Maar eerst nog een uitstapje richting Puerto Rico. Het is precies al 10:00 s'avonds en het is er heet. Luister maar naar Vaya con Dios en haar versie van Puerto Rico.

0: meewegen. Hè. Rod Stewart en Sailing en jij, Nick, wij blijven kapitein en matroos, want zometeen ook Sailor en La Cumbia. Er zijn twee files in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting kust is dat 10 minuten daar in de file tussen Sint-Denijs-Westerhem en Nevelen komt door een defect voertuig. En op de Antwerpse ring richting Gent 5 erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
1: Met Heidi van Tielen.

Zit hier aan zee, hier ligt uiteraard massa's zand. En met dat zand kan je heel creatieve dingen doen. Zandkastelen kennen we uiteraard allemaal. Maar je kan met dat zand ook van die kunstige schilderijen maken. En dat gebeurt er dit weekend. Waar je dat kan bewonderen, dat is mijn summer hotspot. Zometeen alle info.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian. En op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Nog steeds al vol on thee.
3: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: Summer Hotspot.
1: Hier in West-Vlaanderen aan de zee ligt er massas zand en toch gaan we naar Limburg, meer bepaald naar Lommel, voor een tentoonstelling zandtapijten die deze zondag start. Mark Belien, heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Mark, kan jij eens even zeggen, voor de mensen die het niet weten, want voor mij was het ook iets nieuws toen ik het voor de eerste keer zag daarnet. Wat is een zandtapijt en hoe maak je dat?
2: Een zandtapijt is, kun je eigenlijk vergelijken met een olieverfschilderij, maar dan volledig uitgevoerd in gekleurd zand.
1: Oké, dus dat wil dan zeggen dat je eerst...
2: Dan kan je het vergelijken.
1: Ja, want het ziet er inderdaad uit, als ik foto's bekijk, ziet het er eigenlijk uit als een gewoon schilderij, zeker van op een afstand. Maar hoe maak je dat dan? Ik moet dan al denken, moet je het zand eerst kleuren en plak dat dan op een of andere manier vast?
2: Ja, begin het inderdaad met zand te kleuren. En een origineel zandtapijt is eigenlijk volledig losgestrooid. Dus ligt volledig los, kan je niet rechtop zetten, kan je niet bewaren.
1: Ah, oké. Dus het is niet zo makkelijk te transporteren.
2: Ja, het is delicaat om te transporteren. Maar we hebben ondertussen wel de techniek voor het te verlenen.
1: Oké.
2: Okay. Zodat we het kunnen bewaren en eventueel nadien als schilderij kunnen ophangen.
1: Zijn er veel mensen in ons land die daarmee bezig zijn? Want het lijkt mij zoiets helemaal niet evident, hè?
2: Ja, het is iets dat echt tot Lommel beperkt is. Want er zijn buiten Lommel enkele mensen die er nog iets mee bezig zijn, maar eigenlijk zo goed als omstaande.
1: Ja, en ik heb ook gelezen dat jullie de erkenning van Vlaams immaterieel erfgoed hebben gekregen. Dus dan is dat toch ook wel iets extra om trots op te zijn.
2: Ja, natuurlijk. Vroeger waren we eigenlijk een beetje, we strooiden met gekleurd zand. Maar nu wordt het dan eigenlijk wel erkend als kunstvorm.
1: Oké. Okay.
2: En dat is wel belangrijk, ook voor de stad Lommel ook.
1: Ja, dat geloof ik. En die kunstvorm die kunnen de mensen dus vanaf zondag komen bekijken. Er is een tentoonstelling en daar wordt ook gewerkt aan een, ja, niet zomaar een klein schilderijtje, maar ook aan een gigantisch zandtapijt. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn jullie daar aan het maken?
2: We zijn 14 dagen geleden daaraan gestart. Het is een tapijt van 11 lopende meter op 2 meter.
1: Ja.
2: En het is eigenlijk een overzicht tentoonstelling van 45 jaar zandstrooien in Lommel.
1: Oké. Okay.
2: Dus er liggen een aantal originele tapijten van heel in het begin die verlijmd zijn en die nog in het grote tapijt liggen.
1: Oké.
2: En bij het grote tapijt komen nog een 44-tal kleinere tapijten liggen die gestrooid zijn thuis door de deelnemers aan de wedstrijd. En alles wordt samen tentoongesteld in het huis van de stad.
1: Amai, jullie moeten zo'n geduldige mensen zijn om dat allemaal zo'n korreltje per zo.
2: Iedereen denkt dat, maar dat valt reuze mee.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dat valt reuze mee, ja, want je ziet dat stilaan groeien en eindelijk geduld. Ik heb ook niet zoveel geduld en toch komt dat goed. Dus
1: Maar,
2: dat valt wel mee.
1: De mensen die dat eens willen in levende lijven bekijken, waar kunnen ze naartoe gaan?
2: Het Huis van de Stad in Lommel. En de tentoonstelling is alle dagen te bezichtigen van 8:30 morgens tot 12:30 middags en van 13:30 tot 16:30.
1: Oké, en die gaat
2: en
1: door vanaf zondag?
2: Buiten die uren, af dat huis gesloten is de tentoonstelling ook langs buiten te bezichtigen. Dus je kan er eigenlijk altijd terecht.
1: Oké. Voilà, geen deuren laten openstaan dat zand uiteraard niet gaat vliegen.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Maar bedankt alvast om ons daar wat wijzer in te maken. Ik ken dat het zelf niet. Maar heel veel succes de komende weken met jullie project. En bedankt om even aan de lijn te komen. Hè. Tot de volgende, Mark. Bye bye.
2: Ja, graag gedaan.

Paul Young die zingt het, hè. Come back and stay. En eigenlijk is dat ook mijn gevoel bij de eerste maand van de zomervakantie. We zijn vandaag 30 juli, bijna in de helft dus van die grote zomervakantie van 2026. Maar langs de andere kant, het glas en de vakantie zijn dus nog steeds halfvol. Tijd genoeg nog om te genieten van die zomerse sfeer. En muziek helpt daar uiteraard als de beste bij. Dat ga je ook vandaag weer de hele dag merken hier bij Joe. Ik heb nog voor het nieuws van 11 uur deze hele leuke van Fats and Small, Turnaround.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Een hele goede morgen. Kom erbij als je de zomer extra wil voelen door je radio. Dit uur muziek van Enrique Iglesias, Boney M. en ook Michael Jackson. Bijna 11 uur, dit is het nieuws met Emiel Valais.
5: Goedemorgen. Op het Costa-proces worden de straffen uitgesproken. Vlaanderen hervormt de EPB-boetes en de dodentol in Japan stijgt na de zware aardbeving. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Leidekkers was wel niet aanwezig, hij is nog voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter omdat de procedure al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen nog in beroep. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zijn EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prater.
6: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met 25 euro boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar 10 euro per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
5: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurt, zouden ze eind dit jaar ingaan. In Japan is de dodentoon na de zware aardbeving van dinsdag opgelopen naar 28, dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daar nog zonder stroom en water. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn wel onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
4: 1 over 11 geworden en er zijn 2 files onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting kust. 20 minuten daar in de file tussen Zwijnaarden en Nevelen komt door een defect voertuig. En op de Antwerpse ring richting Gent. 8 minuten in de file daar tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
7: Met Heidi van Tielen.

Alleen maar klasbakken bij Joe. En soms komen die solo, soms in duet. Je kreeg net Tina Turner samen met Bryan Adams. En nu is er geen ontsnappen aan. Enrique Iglesias en Escape.

0: Ze slaan de nagel op de kop bij Boney M en Sunny.
1: Joe Paradise Beach.
0: We zijn hier op de Koning Ridderdijk in Westende nog open tot en met 9 augustus. Joe Paradise Beach, live radio op het strand. Lekker iets eten, lekker iets drinken hier op ons terras. Maar natuurlijk ook in het beste geval een optreden meepikken. En straks staat er weer eentje op het programma, een summer session. Dat wil zeggen een kort optreden van Berre. Berre heeft altijd een geweldig goede stem al gehad. Die heeft die ook zeker bij straks als die komt. Dus om 5 uur. En ja, je weet natuurlijk, je kan daar ook altijd wat van meepikken via de radio en via onze socials. Dus op Facebook of op Instagram zie je Berre zeker ook passeren. Weer een optreden vandaag. Nog een extra reden dus om fluitend door het leven te gaan. Net zoals One Republic en I.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

nog in het nieuws. Een tijdje terug Michael Jackson, populairder dan ooit bij de jeugd van vandaag. Muziek die niet kapot is te krijgen. En ik heb hier ook deze week heel wat kinderen over de vloer gehad die specifiek vroegen van wanneer draai je nog eens Michael Jackson? Wij zetten dat altijd op met onze vrienden. En 40 jaar later nog altijd zo succesvol. Tijd nu voor een ander icoon. Ik heb het over Madonna, die geen last heeft van een hittegolf. Dit is Frozen. You

Ja, ook een van de vele controversiële liedjes van Madonna, Frozen. En dat had dan in dit geval niks te maken met de tekst of met de bewegingen die ze erbij maakte, maar wel dat vermoeden van plagiaat uiteraard. Frozen, populaire Disney-film, maar het is ook een van die mooiste Madonna-singles. En Frozen, ik merk dat ook wel in de show-app. Dat is zo'n gevoel waar veel mensen naar verlangen als het zo warm is als op dagen. Zoals vandaag nu hier aan zee. Vandaag het gekende concept van de zeebries. Lekker verfrissend, maar een ramp voor mijn kapsel. Ik vraag me soms af hoe mensen dat doen die permanent aan zee wonen. Wassen die dan elke dag hun haar of niet? Laat het mij gerust eens weten. Ondertussen dus ja, vol een bak de kaart van de zon van de zomer. En wie kan dat beter dan Álvaro Soler? El mismo sol.

0: Meteen ook mijn boodschap aan jou. Don't go, blijf hier. Zo meteen muziek van Max en Andy Grammer. En ook Love is a Battlefield van Pat Benatar. Ondertussen ruim 11:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Kust. 10 minuten erbij tussen Sint-Denijs-Westerum en Nevelen door een defect voertuig. Brusselse binnenring 10 minuten tussen Wezenbeek en Leonard. En op de Antwerpse ring richting Gent 5 erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt, 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen? Oh, het water staat mij al in de mond.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Een liedje over het beloofde land. Ja, volgens mij niet ergens in Jamaica, maar wel hier aan de Belgische kust. Bob Marley en de Wailers en Iron Lion Zion. Joe Summer. Deze zomer luisteren we met z'n allen extra goed naar bepaalde liedjes. En dat heeft alles te maken met onze zoektocht naar de mooiste zinnetjes in bepaalde liedjes. Doen we al de hele maand juli. En ja, soms is er gewoon veel shalala of tralala in liedjes. Maar soms wordt er ook echt heel goed nagedacht over de zinnen. En kunnen die zinnen dan heel veel mensen raken? En dat zijn de songs die wij zoeken. Heb jij ook zo'n liedje waarbij dat bij jou het geval is? Zo'n zin die opvalt elke keer als je dat liedje hoort en die je meeneemt doorheen je leven? Laat het ons even weten in de Joe-app door een berichtje te sturen of door er eentje in te spreken via de microfoon. Sien Huibrechts heeft dat ook gedaan.
1: Hey, dag Joe. Mijn favoriete zin uit een liedje is Haters Gonna Hate, Hate, Hate, Hate uit Shake It Off van Taylor Swift. Want hoe goed hij je best ook doet, er zijn altijd die mensen die altijd je gaan haten of het niet eens met jou gaan zijn. Dus kan je toch maar beter doen wat je graag doet. Want sommige mensen, hun mening kan je gewoon niet veranderen. Dag, dankjewel.

Ja, Undo Stress en Live in La Vida Loca, die zijn leuk. Maar deze She Bangs is zo opzwepend. Gracias, Ricky Martin. En voor we samen officieel de donderdagmiddag ingaan, draai ik nog de jeugdherinneringen van Ed Sheeran. Die heeft hij echt meesterlijk verpakt in een Castle on the Hill. Maar eerst beentjes los. Zo gaat dat altijd op Born to be Alive van Patrick Hernandez.

0: bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen? Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Dit is jou. Een hele goede middag. Ik draai dit uur Gerard Joling. Daar heb ik uiteraard een goede reden voor. Maar er is ook muziek van Gloria Gaynor en ook van Kings of Leon. Bijna 12 uur. Dit is het nieuws met Amy Wallace.
2: Goedemiddag. Een uitspraak op het Costa-proces. Vlaanderen hervormt de EPB-boetes en de bosbrand in Griekenland is nog niet onder controle. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekker is beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van €400.000 betalen. Je hoort persrechter Luc de Cler.
3: In totaal gaat het over 51 beklaagden die vandaag veroordeeld zijn. Als je dat uittelt, kom je aan meer dan 180 jaar effectieve gevangenisstraf. En in totaliteit is er voor meer dan €5 miljoen aan boetes ook uitgesproken door de rechtbank. En voor meer dan €60 miljoen bijkomende verbeursverklaringen. Bovenop de verbeursverklaringen van onder andere luxe vastgoed, luxe wagens en andere luxe voorwerpen.
2: Verschillende kopstukken kregen wel een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedure al enkele jaren aansleept. Er kan ook nog beroep aangetekend worden. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zijn EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prater.
4: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
2: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind, die blaast tot wel 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Gallini, maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
5: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
2: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn ook intussen 3 brandweermannen omgekomen. Bij de natuurbrand in Dijon, dan in Frankrijk, zijn 2 brandweermannen licht gewond geraakt. Het vuur heeft zich daar verspreid over zo'n 140 hectare natuur. Meer dan de helft daarvan is volledig verwoest. De brand is gelukkig onder controle. Er zijn ook geen woningen beschadigd. En ook de situatie in Gironde blijft verbeteren. Vandaag mogen opnieuw zo'n 84.000 mensen terug naar huis. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. Maar de aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf dan vielen weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maximaal tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij opnieuw 30 graden.
1: 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E313 richting Antwerpen. 7 minuten daar in de file tussen Randst en Bommelgem. En op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 5 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
6: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Ze neemt dat zelf nog altijd heel letterlijk, hè, want ze wordt er bijna 83. Gloria Gaynor en I Will Survive. Zometeen keren we samen terug naar de zomer van 1989. Maar eerst naar een van de zomerhits van 3 jaar geleden, Arranca.

voor altijd verbonden met die ene song, Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Joe Summer. Tijd voor een flashback en we gaan vandaag in de teletijdsmachine richting de zomer van 1989. Hoe zag de wereld er toen uit? Wat was jij aan het doen? Wel, in België was het de allereerste zomer van VTM en dat hebben we met z'n allen geweten. Hè? De dijk van Blankenbergen toen die barstte wekelijks uit zijn voegen en dat had alles te maken met 10 om te zien. En ook dit jaar zie je natuurlijk 10 om te zien ook elke vrijdag op je tv. Ondertussen stonden we in die zomer van 1989 ook internationaal in de rij voor de bioscoop, want de absolute blockbuster toen was Batman met Michael Keaton en een fantastische Jack Nicholson als de Joker. En als we dan niet op het strand lagen of in de bioscoop zaten, dan staarden we misschien wel met z'n allen naar een klein grijs schermpje met van die groene blokjes. Want in de zomer van 1989 werd ook de allereerste Nintendo Game Boy een gigantisch wereldwijde hype. En de muziek van die zomer, want die is natuurlijk ook belangrijk voor ons. Wel, er was één Nederlander die er toch wel met kop en schouders en toen nog niet met zo'n heel bewerkte kop, maar nog met zijn gewone kop bovenuit stak. Dat was Gerard Joling. Die pakte toen de hitlijsten in met No More Boleros. En wat je misschien zou denken is dat dat enkel een succes was in Nederland en in België. Maar niks is minder waar, want soms zelfs in 22 landen echt heel hoog in de hitlijsten. Zelfs tot in Azië was dat een hit. Tijd is voor wat jeugdsentiment met Gerard Joling en zijn dramatische No More Boleros.

0: Bas.
1: Bompie.
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Jammer.
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Krevel.
8: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

In mijn oren klinkt hij altijd een klein beetje kwaad, Cameron Whitcomb, maar het is natuurlijk ook vol passie dat hij zingt over zijn Medusa. Zometeen ga ik de winnaar van het Eurovisie Songfestival uit 1997 draaien. Denk alvast maar eens na en niet opzoeken via ChatGPT wie of wat dat zou kunnen zijn. Misschien is dat wel basiskennis voor jou. Maar eerst naar de jaren 80 met Irene Cara en Faye.

0: Zoals zij dus, hè, die won in 1997 het Songfestival Katrina and the Waves en Love Shine a Light. Het is precies 12:30 geworden. Er is één probleem onderweg waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

hormonen gieten bij heel veel mensen echt door het lijf, hè, als het zo wat warmer is. En van die stoere gitaren van Kings of Leon naar typische pop uit de jaren 80. Cruel Summer ging toen eigenlijk over iemand die alleen is en het heel warm heeft. Maar op de dag van vandaag zou die Cruel Summer wel eens over alle bosbranden.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian. En op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Ja, en wie goed kan rekenen, die weet dat is dus nog een dikke week dat wij hier vertoeven in ons echte kustparadijsje. Het grootste ijssalon op het strand, Joe Paradise Beach, met de hele dag live radio van maandag tot en met zondag, maar natuurlijk ook met optredens af en toe. Op zaterdagavond 8 augustus, dan staat hier Aaron Blommaert op het podium voor een groot optreden s'avonds. Daar kijken we nu al heel hard naar uit. Maar op 5 augustus komt ook nog K3 even langs om wat liedjes te zingen. En straks om 5 uur ook heel leuk muzikaal bezoek, want dan staat Berre hier op het podium voor een summer session. En daar ga je zeker ook wat van kunnen meevolgen via de radio en via onze socials. Straks bij Anne van Elsen, die presenteert ook weer tussen 4 en 7 ook nog een verrassingsbezoekje van een bekende Vlaamse zanger die leuk nieuws meebrengt. Dus blijf zeker luisteren. Het wordt allemaal de moeite, ook vandaag hier nog de hele dag op Joe Paradise Beach en vooral ook waar jij ook bent op jouw radio. En ondertussen dan denken wij nog altijd met een zeer warm Zuiders gevoel terug aan het geweldige optreden van Belle Perez vorig weekend. Die kreeg toen de hele mundo weer aan het dansen.

0: Het is de nieuwe Bruno Mars, On My Soul. En Bruno gaat weer op wereldtournee vanaf volgende maand. Noord-Amerika gaat hij doen, Zuid-Amerika en ook Japan. Maar voorlopig op zijn website nog geen Europese data te bespeuren. En het is nogthans al van 2018 geleden dat hij nog eens bij ons was. Wij zouden Bruno met open armen ontvangen.
1: I never meant to

Dat is Joe. Good times, great music. Je hoorde nog eens Chic. En die good times die blijven voortduren. Ook na 1 uur uiteraard. Jan Bosman die is al klaar om er allemaal in goede muzikale banen te leiden. Maak er een heerlijke middag van. En geniet nu ook vooral nog van OMC en House.

0: hele fijne middag. Ik zit weer in pole position om je de komende drie uur te vergezellen met vooral, en dat is het belangrijkste, geweldig goede muziek. En het nieuws, dat krijg je, het nieuws van 1 uur, van Emiel Wallijs.
1: Goedemiddag. Een extra commissie naar de geheime deal van de Ridder. Het parket vraagt de aanhouding van 22 personen op het Costa-proces en de inflatie stijgt opnieuw. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie aan. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
2: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, ja, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
1: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Het is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papa.
3: Vliegtuigtickets die zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
1: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind, die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini, maar omdat de windrichting is veranderd, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldje is daar één van.
4: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk. Dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nee.
1: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. Maar de aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog met maximaal tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
0: Dankjewel, Emiel. Ondertussen is het 3 minuten en 3,5 zelfs over 1 geworden. Ik heb 1 file, die staat in de richting van Antwerpen op de E313. Je schuift eraan tussen Randst en Antwerpen-Oost. Je verliest daar op dit moment zo'n 5 minuten.
5: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

gisteren in onze swipe hadden we Spaanstalige fiesta-muziek. Dit is ook Spaanstalig. Ja, redelijk fiesta, Pino Danjo en... Maar qua... Ah nee, dat is Italiaans. Dat is... Eerst even nadenken, Jan Bos, want dat is altijd een goed idee. Maar qua idee, hij is inderdaad Italiaans. Van Pino Danjo. We gaan zo meteen de schaduwplaat battle spelen. Dat heb ik meer onder controle, meer de touwtjes in handen. Maar die touwtjes die geef ik gerust in jouw handen zo meteen. Want jij gaat weer kiezen wat ik draai, wat de temperatuur hier wordt op Joe. Want je hebt kamp schaduw met een trage plaat en kamp zon met een iets meer op tempo nummer. Ik heb er weer twee gekozen en vandaag is het thema music. Ja, dus je kan al even nadenken welke muziek daar eventueel zou bij passen bij een iets tragere en een iets meer op tempo nummer. Welke titels daar allemaal bij passen, maar er moet in ieder geval music ergens in de titel zitten. Wat dat precies zal zijn, die twee, voor Kamp Schaduw eentje en voor Kamp Zon eentje, die maak ik zo meteen bekend.

En It's So Easy To Fall In Love. Twee nummers met in de titel ergens music. En je moet weten, voor alle duidelijkheid, dat ik de muziek niet zelf kies. Want anders was de keuze waarschijnlijk snel gemaakt in de nummers die ik voorstel. Maar in ieder geval, music zit in deze single ook wel in de titel. En deze is voor Kamp Schaduw. Met z'n allen meezingen met Thank You For The Music van ABBA. Dat zou eventueel kunnen als je in Team Schaduw zit vandaag. Maar er is ook voor Team Zon een single natuurlijk. Hè. En die is iets meer op tempo. Het is bijna een hartverscheurende keuze, zeg maar. John Miles en Music en ABBA met Thank You For The Music. Dat zijn de twee nummers die je van mij krijgt. Dus dat wordt een battle in de show-app die je nu kan openen. De Schaduwplaat Battle, die is daar gestart. Ben je vandaag Kamp Schaduw en hou je het iets rustiger, kies je dus voor Thank You For The Music van ABBA. Denk je van, nee, tempo mag erin blijven. Kamp Zon, dat is het kamp waar ik wil inzitten. Dan kies je voor John Miles en Music. Twee voorstellen via de show-app. Je kan je keuze nu maken. Nice.

0: I'm so excited. Ja, ik ook eigenlijk. Want ABBA in the battle, dat is altijd toch wel net een steviger battle dan anders natuurlijk. Vicky die schrijft al meteen en jij gaat die stemming niet beïnvloeden. Of wat? Vicky, ik zou niet durven. Ik kan daar ook niks aan doen. Hè. Ik zie de stemmen binnenkomen. Ik zie de balkjes bewegen, dat wel. Maar ik kan daar dus niks aan doen. In ieder geval Claude die schrijft, wie wont John for the win? Erika die schrijft, hartverscheurend inderdaad, maar ik kies toch voor John Miles. Anne schrijft, Jan, sorry, dan weet ik ook al genoeg. Karin die schrijft, Kamson, ik ben allergisch geworden voor ABBA. Mia vraagt zich af, rara, wie kies ik? En Peter, keuze is toch poepsimpel ABBA. Dat is wat hier allemaal binnenkomt via de Joe-app qua berichten. Ik zal even de tussenstand meegeven aan jullie, zo weet je hoe het er nu voor staat. Op dit moment 53% voor John Miles en Music en 47% voor ABBA en Thank You for the Music. Jij kan dus die stemming nog even veranderen, aanpassen, beïnvloeden of ondersteunen natuurlijk als je voor John Miles gaat. Maar laat je stem gelden, open de Joe-app en kies mee, want zometeen na de Imagine Dragons krijg je het resultaat te horen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes!
4: Bompi!
3: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
4: Wie?
3: Jamma!
4: Yay!
3: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
4: Wij klussen mee.
5: Yay! Gamma!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Imagine Dragons waren dat met Believer. En je zal mij moeten geloven, ik heb gewoon, ja, echt voor de zekerheid de bol helemaal opengezet. Dat betekent dat je mee kan kijken naar de resultaten van dit moment. Ik heb daar niks aan veranderd. Jullie hebben gestemd en het resultaat is duidelijk. Ik moet vanaf nu dus de pol ook helemaal stoppen. En dus het resultaat wat er nu staat, daar gaan we mee door. Ja, kijk. En als je die Joe-app nu opent, dan zal je het zelf met eigen ogen kunnen zien. Het verschil is inderdaad miniem, echt waar. Want er is een plaat met 49% en een nummer ook met 51%. Kamp Schaduw kreeg van mij ABBA met Thank You For The Music. Kamp Zon, die gingen voor John Miles en Music. Uiteindelijk na twee nummers, want die tijd heb je gekregen om te stemmen, is de winnaar bekend. En de overwinning gaat vandaag dus voor een keer naar Kamp Schaduw.

zelfs nu dat ik zelfs de resultaten publiek heb gemaakt, word ik nog beschuldigd van vals spelen, want het is absoluut niet waar. 2% verschil tussen de beide nummers en Erika stuurde dan van, je kan ze dan toch al bijdraaien? Nee, dat is een battle. En 2% is 2%, dus dat is uiteindelijk de winnaar geworden. ABBA met Thank You for the Music. Ondertussen heb ik richting Antwerpen nog één file staan op de E313 tussen Randstad en Antwerpen-Oost. Schuif je aan, een dikke 5 minuten verlies je daar. Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Where is the love, die moet je soms zelf zoeken. En maken natuurlijk. Zeg, we maken ons hier stilaan klaar voor een geweldige summer session. Straks met Berre, de meest fantastische stem in Vlaanderen. Tenminste, dat vind ik dan toch. Straks om 5 uur komt hij langs, Berre. Maar om de sfeer op het terras er alvast helemaal in te krijgen, mag ik vanmiddag opnieuw het publiekje opwarmen, zeg maar een beetje, met een paar spelletjes Hitster. Nu, ik heb mij afgelopen dinsdag ongelooflijk geamuseerd om dat te spelen. Hitster live hier op het Joe Summer Paradise Beach, dat is het eigenlijk. En dat was super leuk om te doen. Dus straks, als je in de buurt bent, kom gewoon even langs en speel mee. Iedereen kan dat spelletje winnen. En ik heb fantastische prijzen ook die ik mag weggeven. En voor wie Hitster nog niet echt kent, je gaat, als je dat thuis zou hebben, je scant dan op een kaartje met je gsm. Dan begint er een liedje af te spelen. En dan moet je raden of een bepaald nummer vroeger of later is uitgebracht dan het vorige liedje dat je hebt gespeeld. En je moet dat eigenlijk op een tijdlijn zetten. En vanaf de allereerste noot zit eigenlijk iedereen gewoon ook luidkeels mee te zingen. Want dat is wel de bedoeling. En vliegende mooiste muzikale herinneringen over tafel, want iedereen heeft wel een fijne herinnering aan alle nummers en alle muziek die je hoort. Het is echt pure zomersfeer en wat ik trouwens echt heel leuk vind aan de nieuwste editie, dat is Hitster Battle of Generations. Dat is dat jong en oud eindelijk een eerlijke strijd kunnen uitvechten, want sommige mensen zeggen, ja, maar die nummers en die muziek ken ik niet, maar dan is het echt jong tegen oud en iedereen kan dan uiteindelijk winnen, want je kiest namelijk gewoon een eigen tijdperk en dan kan je gaan voor de vinyl classics van voor 1984 of de cassette en cd-hits tot 2004 of de streaming era van nu is dat dan. Dus zo speelt iedereen eigenlijk met zijn eigen generatie, wat ervoor zorgt dat het ontzettend geestige en leuke duels kunnen worden onderling. En er is nog meer goed nieuws, want ik mag vandaag opnieuw zo'n compleet Hitsterpakket, een spelpakket, cadeau doen aan één luisteraar. En hoe je dat kan winnen, dat ga ik straks vertellen. Maar de beste tip die ik jou daarvoor kan geven is om de Joe-app in ieder geval al in de buurt te hebben. Heb je die nog niet, download die dan nog snel, want dan kan je straks meespelen. Over een klein kwartiertje gaan we dat dan spelen. Maar eerst nog muziek natuurlijk. En ik heb of meen gelezen te hebben dat deze nieuwe muziek gaan uitbrengen. Mister.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

probeer met al die zomerse muziek de zon door het wolkendek te krijgen. Want het is een beetje grijs vandaag, ja. Dus er hangen wat meer wolken, er is wat meer wind. Maar het is vooral niet koud, laat dat duidelijk zijn. Het regent ook helemaal niet. Maar de zon, die moeten we nog een beetje forceren en pushen. Dat komt allemaal wel in orde in de loop van de namiddag. Zometeen ons spelletje na Pet Shop Boys en deze van Purple Disco.

heb je daar net al warm gemaakt. En niet alleen jou, maar ook heel wat andere luisteraars die ondertussen al berichten hebben gestuurd. Zijn we al te laat of kunnen we het nog altijd winnen? Om zo'n hitsterspelpakket te kunnen winnen. En dat ga ik nu proberen weg te geven natuurlijk, want je moet er wel iets voor doen. Want straks dus voor en na onze summer session met Berre gaan we hier op het terras ook hitster live spelen. Hier op het Joe Paradise Beach. Dus mocht je in de buurt zijn, het is echt heel tof om mee te doen. Kom gerust eens langs en probeer mee te spelen en zo'n pakket te winnen. Maar dat kan dus nu ook al. Want luister goed, je kan je antwoord zo meteen doorsturen via de Joe-app. We gaan eerst teruggaan naar het geboortejaar van Berre. Berre, die hier straks op ons podium staat. Berre is geboren in het jaar 2000. Ik vind dat altijd heel jaar van heel erg

Maar dus hitstergewijs moet je dan weten of een volgende single vroeger of later werd gemaakt. Dus de vraag is gewoon, deze, is die vroeger of later uitgekomen dan Turn the Tide van Silver?

0: dus je antwoorden doorsturen in de Joe-app. Is Last Thing on My Mind van Step vroeger of later uitgebracht dan Turn the Tide van Silver in 2000? Dus stuur maar door, vroeger of later, in de Joe-app.
1: Maak er een feestje van met Hitster Battle of the Generations. Vinyl, cassette en cd of streaming. Welke generatie wint bij jou thuis? Hitster, de music party game.
0: Ja, en als je dan thuis Hitster aan het spelen bent en je krijgt deze plots voorgeschoteld, dan weet je al, ik ga het nu vertellen, die komt uit het jaar... Ook 2000 of wat? Ja, ook al uit het jaar 2000. Dus je kan dat gewoon onthouden. Zo makkelijk is het. En dan heb je al een beetje...

0: gisteravond nog een prachtige volle maan gezien, dus dit had perfect geluk. De Dancing in the Moonlight, dat was toploader.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Dit
0: is jou. Alweer een uur voorbij gevlogen op deze donderdag. Dus de nieuwe lading hits die staat al meteen klaar met om te beginnen zometeen Anouk en Nobody's Wife. 2 uur werd het ondertussen tijd voor nieuws met Emile Wallais.
3: Goedemiddag. Een hevige brand in de haven van Gent. De ridder wordt op het matje geroepen en het leven wordt duurder. Er woedt een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot, boot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papa.
4: Vliegtuigtickets die zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
3: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. En dan heb ik nog slecht nieuws uit de showbizwereld. Zangeres Isabella A. heeft borstkanker. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media. Isabella A. zal daarom even niet meer optreden. De borstkanker werd eind deze maand vastgesteld. Ze is 51. Vanuit de hele nieuwsredactie wensen we haar natuurlijk ook heel veel beterschap toe. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maximaal tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
0: Dankjewel Emile. En ook wij van Joe wensen natuurlijk veel beterschap aan Isabella. Het wordt een beetje een moeilijke periode. Maar hopelijk snel weer beterschap. Daar duimen we met z'n allen voor natuurlijk. Ondertussen 2 files. Op onze snelwegen in de richting van Antwerpen staat er eentje op de E313. Daar schuif je aan tussen Ranst en Wommelgem. 10 minuten extra moet je daar tellen. En op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar gaat het ook traag, daar verlies je een dikke 5 minuten.
5: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Spijtig nieuws dus inderdaad over Isabelle A's strijd tegen borstkanker. En we wensen haar veel beterschap, maar niet alleen aan haar natuurlijk. Want er zijn heel veel mensen die met een vreselijke ziekte te maken hebben, die er al een tijdje mee zitten. Dus die wensen we allemaal heel veel sterkte, heel veel moed natuurlijk. En vooral heel veel beterschap. En hopelijk doet de muziek toch een beetje deugd. De hits die wij voor jou draaien, dat die toch een beetje beterschap ook kunnen brengen. In ieder geval, ik heb nog nieuws over ons hitster spelpakket dat ik daarnet heb weggegeven. Natuurlijk kwam Last Thing on My Mind net iets vroeger uit dan Turn the Tide van Silver. Dus vroeger was het antwoord dat je had moeten sturen. En Tim Maanhout uit Lievegem heeft dat ook gedaan en krijgt van ons dat spelpakket zo snel mogelijk toegestuurd. Dus veel plezier. Wil jij er ook zo eentje winnen? We spelen dat spel Hitster Live straks hier dus op ons Joe Paradise Beach terras. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. In ieder geval, ik heb niet alleen spelpakketten, ik heb zo meteen ook een weetje voor jou. Een zomers weetje natuurlijk. Iets waar je vanavond eventueel op een terras bij familie, vrienden of weet ik veel wie mee kan uitpakken. Zodat die dan met hun mond open van verbazing naar jou aan het luisteren zijn. En als je naar Parijs gaat toevallig, dan kan dat ook van pas komen. Want ik heb zo meteen een nieuwtje over de Eiffeltoren.

Ja, in zomer zweet je natuurlijk een wisje datje deze keer over Parijs en vooral dan over de Eiffeltoren, want dat monument, ja, dat kan je zo noemen, dat is op warme dagen stiekem een flink stuk groter dan bijvoorbeeld in de winter. Ja, want dat klinkt misschien als magie, maar eigenlijk is het pure wetenschap, want omdat de Eiffeltoren van ijzer is gemaakt, zet dat metaal uit als het heel warm wordt. Dus tijdens een hete zomerdag kan die toren daardoor tot wel 15 centimeter in hoogte groeien. En zodra het alweer winter wordt en afkoelt, dan krimpt hij weer netjes terug naar zijn normale formaat. Ja, dus als je in de zomer gaat, dan heb je een grotere Eiffeltoren op de foto staan dan in de winter. 15 tot 15 centimeter kan dat zijn. En ik vraag me dan af, size matters, zeggen ze dan toch altijd, of niet? Het is maar gewoon te zien wat je er uiteindelijk mee doet natuurlijk. Hè? Goed, dus Eiffeltoren, Parijs, dat doet mij dus weer denken aan heerlijk wegdromen naar reizen.

0: lang geleden trouwens dat ik nog eens in Parijs ben geweest. Dat moet dringend nog eens gebeuren, want het is eigenlijk niet zo heel ver natuurlijk. Desireless was dat en Voyage over anderhalve minuut hoor je Shaggy met Angel.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
1: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, Sleep kussens Life. En bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Dit is zo'n nummer, Heaven Must Be Missing an Angel. Ik denk dat Shaggy die heeft gestolen met zijn angel. Alhoewel, er zijn nog mensen die over een engel zingen. Voilà, kijk, past hier dat een mooie puzzel in elkaar. Want ook deze engel mag meedoen vandaag in het programma van Eurythmics. En There Must Be an Angel, Playing With My Heart. En zometeen is er ook nog Alexis Jordan bij Joe met Heaven.

0: onderweg twee files. Eentje in de richting van Antwerpen op de E313 staat er. Eentje tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar schuif je een kwartier aan. En op de Brusselse buitenring een file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar komen op dit moment zo'n dikke 5 minuten bij. Joe Paradise
1: Beach. Met Jan Bosman.

De perfecte soundtrack bij de Best of Belgium Tour die ik zo meteen weer ga organiseren. Want je weet het, ik start mijn tourbus weer op en ik rijd naar een of andere stad of dorp waar ook een BV woont. Ik geef dan een aantal tips over die stad of dat dorp en de BV in kwestie geeft een super tip er nog netjes bovenop. En we komen met onze Best of Belgium Tourbus echt ook in alle uithoeken van het land terecht. Want zo meteen gaan we terechtkomen in Leiden. Ja, in Leiden. Ja, echt waar. Daar valt ook van alles te beleven. Er wonen ook BV's. En die mogen straks ook hun zegje doen natuurlijk. Want je krijgt dan een extra supertip. Eerst nog Bart Keil. Laten horen met mooi weer vandaag. Het valt een beetje tegen. Ja, het kan altijd beter, hè. Maar het is warm.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian en op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Mannekes!
2: Bumpy!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Krevel.
9: Het is nu of nooit bij Krevel.

0: Ik weet niet of ze in Leiden een Hotel California hebben, maar het zou zomaar eens kunnen als je daar op ontdekkingstocht gaat. Want Leiden, dat is natuurlijk geen klassieke toeristische stad, maar het centrum heeft wel een paar interessante historische plekken in de aanbieding. En ik overloop er misschien wel eens een paar. Ik denk, ofwel heeft iedere stad een Begijnhof of een Sint-Martinuskerk. Sint-Martinuskerk, daar komt zo heel veel voor, maar in ieder geval de belangrijkste historische bezienswaardigheid van Leiden, dat is die kerk, die dateert uit de late middeleeuwen en is vooral bekend om het beeld van onze lieve vrouw van zeven smarten, dat al eeuwen pelgrims aantrekt, zo staat er hier. Dus als je naar Leiden gaat, moet je daar zeker eens langslopen. Een tweede is het historische dorpscentrum, want rond de kerk en de markt vind je nog verschillende oude gebouwen en oudere gebouwen die het landelijke karakter van Leiden bewaren. Het is een compact centrum dat zich goed leent voor een korte wandeling daar in de buurt. En dan heb ik er nog eentje. Dat is de vallei van de Serskampse Beek. Ja, dat is een heel mooi natuurgebied blijkbaar aan de rand van Leiden met wandelmogelijkheden en een typisch landschap van de Denderstreek. Ideaal als je het dorp wil combineren met een rustige natuurwandeling daar in de buurt echt van Leiden. Zeg, ik vraag mij af, onze voormalig songfestivaldeelnemster en ook voormalig Lach van Joe, Vanessa Schinitor en haar echtgenoot Dirk, die wonen, jullie wonen toch ook in Leiden, hè?
1: In Leiden.

onze inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1999. Vanessa Schinitor, en die woont dus ook daar in Leiden. En wat heeft ze nu weer aangeraden? Park van Meester was dat toch, hè? Of zoiets? Ja, een van die leuke parken daar in de buurt van Leiden die de moeite waard zijn om eens te bezoeken. En zeker als je op zoek bent naar rust, denk ik dat daar in de buurt wel een aantal dingen te vinden zijn. Goed, ondertussen hebben we nog 5 minuten de tijd voor wat in het nieuws eraan komt van 3 uur. We vullen dat onder andere op met Gino van L.A. en

0: Zometeen na 3 uur gaan we dus ook weer swipen. En ik heb de nummers al bekeken die in de swipe zitten. En ik kan er zelf voorlopig geen touw aan vastknopen. Dus ik moet het zelf nog uitvinden wat het centrale thema zal zijn. Dat doe je straks samen met mij. Dat uitvinden na het nieuws van 3 uur met Thomas Everiks.
1: Goedemiddag. Bermbranden tussen Gent en Antwerpen. Ook in de haven van Gent brandt het. En een zware klap voor Isabelle A. Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen heeft even stilgelegen, omdat er op verschillende plaatsen langs dat traject bermbrand waren. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
2: Iets voor 2 uur hebben wij een bericht gekregen dat er op verschillende plaatsen bermbranden zijn op de spoorlijn tussen Gent en Antwerpen. Die bermbranden zijn veroorzaakt door een goederentrein met een vaste rem. En door die vaste rem zijn er gensters op de spoorberm gevlogen en daardoor heeft die spoorberm vuur gevat.
1: Intussen zijn de branden geblust en de treinen rijden weer. Ook in de haven van Gent woedt een brand in een recyclagebedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe die brand kon ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden voor de rook. En dan nog slecht nieuws uit de showbizwereld. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media. Isabelle A. zal daarom even niet meer optreden. De borstkanker werd recent ontdekt. Isabelle A. is 51. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maximaal tot 30 graden. En dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
0: Het is 3 minuten over 3 geworden. 3 files heb ik ook, dat past allemaal bij elkaar. Antwerpse ring richting Nederland, daar gaat het traag. Tussen de Legrellelaan en Merksem, door een defect voertuig verlies je daar op dit moment al 25 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313 file tussen Randst en Borgerhout komen 10 minuten bij. En op de Brusselse buitenring schuif je ook aan, maar dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en je verliest daar 5 minuten.
3: Joe Paradise Beach met Jan.

Een liedje voor de werkende mens, zeg maar. Hè. 925 was dat van Dolly Parton. Swiper gaan we dus zo meteen doen. En ik hoop dat jij ook vandaag weer wil meedoen, meeswipen natuurlijk. En ook de tweede kans straks invult.

Als ik hier naar buiten kijk, dan is het dat eigenlijk in een nutshell, in een notendop, Wonderful World, Beautiful People, allemaal te zien op Joe Paradise Beach. Ik had het net over mijn swipe en de nummers die daarin staan. Ik kon moeilijk de connectie leggen, maar ik heb het ondertussen ontdekt en het is echt wel weer fantastisch hoor. Want we gaan straks swipen, je krijgt van mij 5 nummers naast elkaar en uiteindelijk moet je er eentje overhouden die jouw grote favoriet is uit die 5 natuurlijk en die draaien we dan helemaal. Het thema van vandaag is 80 was prachtig. Dus het zijn allemaal grote hits uit de jaren 80 waaruit je mag kiezen. En als je nu denkt van dat is gewoon mijn decennium, dan wil ik zo meteen graag van jou een berichtje ontvangen. En je schrijft daarin, ik wil swipen met de jaren 80. Ik wil swipen met de jaren 80. Dus als je grote fan bent van dat decennium, dan is nu het moment om even aan te geven dat je samen met mij wil swipen en er jouw favoriet wil uithalen. En mocht het nu zijn dat er 2 favorieten tussen zitten, dan krijg je daarna ook nog een tweede kans. Want uit de 4 nummers die overblijven, die ik niet kan draaien, mag je met z'n allen nog een tweede nummer kiezen. Dus zo eenvoudig is het. Ik wil swipen met de jaren 80. Mag je doorsturen vanaf nu

0: gaat inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: altijd kippenvel als ik deze hoor. Olita Adams en The Window of Hope. Goedemiddag, Ann.
1: Hallo.
0: Hey, alles oké?
1: Okay? Ja hoor.
0: Oké, zeg, waar was je mee bezig op dit moment?
1: Ik ben aan het werk.
0: Oké, aan het werken. Wat doe je voor werk?
1: Ik werk op de klantendienst.
0: Oké. Lastige klanten vandaag al veel geweest? Wat is de moeilijkste vraag die je vandaag hebt gehad?
1: Nee, dat valt wel mee. Ze zijn braaf vandaag.
0: Oké, dan is het goed.
1: Het is al wel hier geweest.
0: Er zijn van die dagen, nee, je weet dat wel. Zeg, de ethisch, wat heb je daarmee? Wat deed je in de jaren 80?
1: Kind zijn.
0: Ja?
1: Ik ben geboren in 75, dus dat zijn de plaatjes van mijn jeugd.
0: Ja, en welk was een groep of een zanger of een zangeres die jou voor eeuwig en één dag zal bijblijven uit de jaren 80? Wat zijn de grote favorieten uit die periode?
1: Ik hoor heel graag Depeche Mode, maar als kind was ik vooral fan van Aha.
0: Oké, goed.
1: Ja, jong meisje, knappe jongens. Hè.
0: Ja, en die hingen in postersformaat op jouw slaapkamer dan waarschijnlijk.
1: Ja, zoiets.
0: Ik ga nog niks verklappen van de 5 nummers die ik voor jou heb klaarstaan natuurlijk. En dan kan je zelf samen met mij ontdekken wat je tot het einde door meeneemt natuurlijk. Want die gaan we dan volledig draaien van de 5 die ik jou voorstel uit jaren 80. Ja?
1: Ja,
0: wel. Je krijgt er meteen 2 en je moet er dan telkens eentje van schrappen. Daar gaan we. Dit is de eerste. De eerste die je van mij krijgt, dat zijn de Proclaimers en 500 Miles I'm Gonna Be. En nummer 2, en echt, je kan het niet geloven en zo gek bedenken, maar dit is nummer 2. Come on. Wacht even, hè. Dus we hadden de Proclaimers.
1: Aha blijven. Ja.
0: Ik dacht al zoiets. Aha blijft staan natuurlijk. De Proclaimers die vallen af. Maar goed, we hebben er nog 3. Je weet maar nooit. Dit is nummer 3. Moet ik eigenlijk nog doordoen?
1: Ja, ik weet blij. Nooit dat die persmoot er nog tussen zit.
0: Op die manier. Oké, dan is dit nummer 4. Ook geen fan van Madonna uit de jaren 80.
1: Ja, maar toch liever aha.
0: Nog altijd aha, dus oké, dan kan de 5e alleen nog roet in het eten gooien. En dit is nummer 5. Toto en Afrika tegenover aha en Take On Me. Wat zal het zijn, beste Ann?
1: Cover Toto.
0: Is het echt? Maar
1: ik vind dat ook wel een steengoed nummer. En ik ga toch stemmen op aha voor de tweede kans.
0: Je gaat het zo bekijken op die manier. Ja, dat is inderdaad wel een goede tactiek. Ja, dat is een goede tactiek. Dus het wordt Toto en Afrika. En dan in de tweede kans zo meteen hoop je dat aha en Take On Me naar boven komt drijven.
1: Ja.
0: Mooie tactiek. Ja. Perfect gedaan. Je weet maar nooit dat je zo 2 van jouw favorieten ineens te horen krijgt. Dus ik duim voor jou. Maar dan zo meteen ook zeker stemmen voor die tweede kansplaat. Hè?
1: Zal ik doen.
0: Oké, dit is alvast Toto en Afrika. Bedankt voor het swipen, beste Ann. Fijne dag nog.
1: Je hebt

En op de tonen van Afrika van Toto komt de zon er hier door aan de kust. Dat is toch geweldig, zeg je. Afrika, Toto, dat was de... Ja, misschien wel de tweede keuze van Anne daarnet. Maar ze hoopt natuurlijk op AHA dat die zo meteen in de tweede keuze ook nog wordt opgepikt. In ieder geval, je mag zo meteen stemmen tijdens alweer een fantastisch ethisch nummer. Want ik draai zo meteen ook We Don't Need Another Hero van Tina Turner. Maar in ieder geval, die tweede kans swipe met songs uit de jaren 80, die ga ik nu starten in de Joe-app. Je kan daar stemmen dus voor de Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles. AHA met Take On Me, Wham met Wake Me Up Before You Go Go en met Madonna liever met Like a Prayer. Dat zijn allemaal geweldige ethisch nummers. Maar welk van die vier verdient volgens jou een tweede kans? Je kan alleen maar meedoen als je de Joe-app opent en stemt voor een van die nummers. En hopen dat jouw favoriet het dan uiteindelijk haalt. Je kan dus stemmen een paar nummers lang, maar ook niet te lang wachten natuurlijk. Want dan is het onherroepelijk voor mij. Ondertussen onderweg wel een aantal files. Drie files waar je 10 minuten of meer verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment ruim 50 minuten. Tussen Borgerhout en Merksem door een defect voertuig verlies je zo'n 10 minuten. En in de richting van Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Randst en Antwerpen-Oost. Daar komen 20 minuten bij. Op andere plaatsen, en ik weet het, er zijn er nog wel een aantal waar je tijd kan verliezen en in de file staat. Maar daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 10 minuten. Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: paar mensen vroegen mij via de show-app, mogen er de percentages alsjeblieft bij staan? Ik heb dat ondertussen geregeld, dus je kan zien wie op dit moment aan kop staat in de show-app. Bij de zomerswipe 80 was prachtig, de tweede kans. En dan zie je dat het een strijd is tussen Wham en Wake Me Up Before You Go-Go en Aha met Take On Me. 33% voor Wham, Aha heeft 30% en daarachter fietsen dan de Proclaimers en Madonna ook nog. Wat wil jij? Zorg dat je jouw stem hebt doorgegeven via de Joe-app, zodat ik de juiste keuze draai. Welk nummer wil jij uit de jaren 80 nog helemaal horen deze namiddag? Je kan dat doen door nu de Joe-app te openen en daar even te laten weten wat jouw favoriet van die vier is. Je hebt nog één nummer de tijd en dat is tijdens deze van Maxime en Babette met Hoe Dan Ook. En daarna volgt dan de winnaar van deze Swipe Tweede Kans. Ik ben benieuwd wie het haalt.
1: Sinds

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Anne heeft gekregen wat ze had gevraagd, want ook AHA haalde het met Take On Me. 2% verschil, amper 2% ten opzichte van Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Maar die draaien we binnenkort ook nog wel eens een keer. Allee, tijd om de benen te strekken op Share.

0: Soft Cell en Tainted Love.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ook vandaag is er weer 100 euro te winnen met onze volle bak zomerzoektocht. En die 100 euro die kan je spenderen bij Collect & Go. En dat is altijd heel erg fijn om zo te zien dat je met heel wat dingen kan kopen met die 100 euro uiteindelijk. Dus probeer dat maar te winnen. Die 100 euro die zit trouwens verstopt in een witte Joebox die we elke dag op een andere plek in Vlaanderen gaan verstoppen. En aan de hand van enkele tips kan je te weten komen waar precies die staat. Je hebt ook een codewoord nodig, dat zal Anne straks verklappen. En aan de hand van 2 tips krijg je dus ook de exacte locatie. 1 tip, die mag ik al meegeven. Dus goed luisteren, we zitten vandaag in het meest westelijke puntje van de provincie Limburg. Daar waar 3 provincies elkaar raken. In de volksmond benoemen de locals hun gemeente ook wel eens als Looi. Looi. Ik echt waar, aardrijkskunde. Soms krijg ik daar een punthoofd van. Looi. Dus ja, dus het meest westelijke puntje van de provincie Limburg. Daar moet je vandaag zijn waar 3 provincies elkaar raken. En in de volksmond noemen de locals hun gemeente ook Looi. Denk aan Kinderooi, maar dat zal wel juist zijn zeker. Nee, Hans de producer zegt nee, dat is niet juist. Je zit helemaal fout. Maar misschien weet jij het ondertussen wel al. En hang je daaruit in de buurt, blijf hangen. Straks geeft Anne nog een 2e tip waarmee het allemaal nog ietsjes duidelijker wordt. En ook een codewoord waarmee je dus die Joebox kan winnen om 100 euro vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

Stemmen die mooi blenden, Marvin Gaye en Tammy Terrell. En Ain't No Mountain High Enough kreeg ik al direct op mijn doos. Want iemand stuurt, het is niet Louis, het is Louis. Hé, Louis, hè? Ja, ik spreek dat dialect niet, hè? Sorry. Louis. Louis? Ja, zoiets zal het zijn. Maar in ieder geval, mensen die daar in de buurt zijn, weten waar het over gaat. Zometeen is er Anne natuurlijk. Die geeft een tweede tip om de exacte locatie in Louis te vinden. En ik ga zometeen aan de slag met de mensen hier op Joe Paradise Beach. Het terras zit goed vol, want we gaan een spelletje Hitster spelen. Dat is echt heel tof, heel fantastisch. Leuk om te doen, maar Hitster Live is nog een grotere uitdaging. En ik hoop dat iedereen hier zoveel mogelijk meedoet. Jij kan dus ook meedoen om die 100 euro te winnen met de tweede tip zometeen bij Anne van Elzen, want zij begint eraan om 4 uur. Ik heb er nog eentje, dat wordt deze Treat You Better. Dit is Sean Mendes.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim. Dit
1: is jou. Na het nieuws zit je niet langer in de dark, want dan krijg je de exacte locatie en het codewoord voor onze volle bak zomerzoektocht om te shoppen voor 100 euro's. Dankzij Collect & Go. Maar eerst krijg je nu het nieuws van 4 uur met Thomas Everiks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Grote kans op natuurbranden in Wallonië. Onze collega in Frankrijk maakt de balans op daar en Polen onderzoekt een mysterieus voorwerp. Het brandgevaar in Wallonië blijft bijzonder groot door de droogte van de natuur en ook het grondwaterpeil staat op sommige plaatsen kritisch laag. Dat laat de Waalse regering weten. Hier bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje met de bijhorende maatregelen. Opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, dat laat omgevingsminister Jo Broens weten. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle, dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoest al meer dan 130 hectare natuur. Ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer terug naar hun huizen. Collega Louise Buquet maakte de balans op na een week in de regio.
3: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
2: Maar de brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd heel erg warm is. En Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt het persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor 4. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima liever tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Zo is het. En morgen dan overwegend droog en bewolkt. Maxima tot 30 graden. En dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer en 30 graden.
1: Beetje hittestress, Thomas.
2: Ja, geen idee wat het was. Het moet zelfs zoiets zijn.
1: Ja, maar met de Join the Club hebben mensen dagelijkse kost. Tot straks. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 55 minuten extra daar. Tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West 21 minuten erbij en 11 tussen Borgerhout en Merksem. Richting Antwerpen E313 een dik half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid 12 minuten. Op de Brusselse buitenring 17 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem en een kwartier tussen Strombeek-Bever en Jette.
4: Met Anne van Elzen.

hola, olé, Jesse Matador, dat betekent... Het startschot is gegeven, hè. Tot 7 uur gaan we er weer voor met straks ook de exacte locatie en het codewoord van onze witte Jobox met 100 euro shopplezier dankzij Collect & Go. En zeg, Gary Hager die komt er straks ook nog aan om herinneringen op te halen aan de wilde jaren. Ay, dat was toen echt volgens mij heel wild. De wilde jaren 90 van vroeger 10 om te zien toen een artiest nog wist van oké, ik heb hier een hit te pakken wanneer de ganse Zeedijk het refrein en al de rest meezong los vanuit de pols, niet gedownload of geliked of whatever. En om 4:15 dan kiest Berre zijn eigen weg richting ons dak voor een summer session hier bij Joe. Maar Fleetwood Mac geeft hem alvast de routebeschrijving met Go Your Own Way.

0: Fairground. Of het zo simpel gaat zijn waar onze witte jokebox staat of niet. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik vind het zelf ook geen makkelijke vandaag. Dus een tip, een extra tip richting de exacte locatie natuurlijk, is van harte welkom. Ook het codewoord van onze zomerzoektocht. Al is dat codewoord deze keer behoorlijk ongewoon. En Pommelien Thijs die voelt zo meteen de bui al hard.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: talent tot in het buitenland herkent.
1: De Vollenbak Zomerzoektocht.
0: Ja, het is niet zo heel evident, denk ik, waar we vandaag zijn neergestreken met onze witte Joebox. Misschien nog even herhalen wat Jan daar straks zei. Jan zei, we zitten vandaag in het meest westelijke puntje van de provincie Limburg. Daar waar drie provincies elkaar raken. En in de volksmond benoemen de locals hun gemeente ook wel eens als Looi. Dan weet je misschien dus al in welke gemeente onze box staat. Maar die exacte tip die heb je nu nodig om natuurlijk te weten, oké, waar in die gemeente Looi staat de witte Joebox. Je moet op zoek gaan in het allereerste officieel erkende stiltegebied van Vlaanderen. In het natuurgebied Gerhagen staan we aan de voet van een houten constructie die hoog boven de boomtoppen uitstrekt. Voilà, met die twee tips zou je nu onze Joebox moeten kunnen lokaliseren voor vandaag. Dan heb je natuurlijk nog dat codewoord nodig. En het codewoord van vandaag is stilte, alsjeblieft.
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef Vollenbak. De Vollenbak Zomerzoektocht.

Pink, dat lukt iets moeilijker met die hitte. Aretha Franklin was dit. De Goo Goo Dolls, die komen er zo meteen aan. Iris, maar Goo Goo Vogels, daar wil ik even iets over vertellen. Oh, ik zag dat vanochtend passeren op social media, op Instagram. 5 Afrikaanse grijze papegaaien, die hebben ze moeten scheiden in een dierentuin omdat ze de bezoekers begonnen uitschelden en er dan ook samen om zaten te lachen. Ze hebben die dus echt allemaal moeten scheiden van elkaar en helemaal moeten verspreiden over dat dierenpark, want anders werd het gewoon te gortig. De namen: Billy, Erik, Jade, Elsie en Tyson. En dan denk ik, ja, bij onze luisteraars zijn er waarschijnlijk ook wel een aantal die zo'n grijze papegaaien hebben zitten, die wel eens durven te schelden. Ja, wat zeggen ze dan zoal? Mag je mij wel eens laten weten in de Joe-app. Je krijgt van mij nog tot aan de hoofdpunten van het nieuws van 4:30 deze Goo Goo Dolls.

0: Tot aan de laatste noten. Deze Google Dolls Iris. Ja, ik krijg hier een berichtje in verband met die papegaaien die de bezoekers uitschelden en er dan ook nog eens mee lachen ook. Sandra die stuurt, mijn tante die had vroeger een grijze roldapaard, wordt hier doorgestuurd. Ze had een café en als je naar buiten ging, dan riep de papegaai, heb je de rekening wel betaald? En Johan die vraagt zich af, is dat niet AI gegenereerd? Nee, ik weet dat er van alles AI gegenereerd is, maar ik heb dit gefactcheckt en het blijkt wel degelijk te kloppen. En trouwens, we hebben een winnaar in Tessenderlo. 100 euro vol een bak shopplezier dankzij Collect and Go voor...
1: Hallo, ik ben Remy en ik ben 11 jaar. En ik heb de Joebox gevonden bij de VV-toren in Looi. En met het geld gaan we een barbecue organiseren. En op 12 augustus ben ik 12.
0: Amai, dat is dan goed meegenomen. Zometeen Kurt Nielsen, She's So High. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws van 4:30. En die krijg je van Thomas Everiks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Morgen de laatste dag van de zomerkoopjes. En het was toch eerder een tegenvallende editie dit jaar. Dat blijkt uit een rondvraag bij de zelfstandige handelaars. Onder meer de hitte, maar ook de onstabiele situatie in de wereld spelen een rol. En de moordende concurrentie van grote internationale webshops. Meer daarover in ons nieuws van 5. In Brussel zijn 3 agenten gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Ze waren met zo'n 200 verzameld op en rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie met alles wat los zat. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de Europa League. En kort nog even naar de Duitse Oostzee, want daar is een nieuwe bultrugwalvis gespot. Verdwaald, gewond. Het doet natuurlijk denken aan die andere bultrugwalvis, Timmy, die uiteindelijk aanspoelde in Denemarken. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe verzwakt dit dier is. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer, maximaal tussen 24 graden aan zee, 32 graden in het binnenland. Ook morgen overwegend droog bewolkt, wel maximaal tot 30 graden. En het weekend opnieuw zomers weer bij 30 graden.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 47 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E34 24 minuten erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 17 minuten tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de E313 13 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost en 12 op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring daar is het een kwartier extra tussen Grimbergen en Jetten door een ongeval.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Zometeen de hangmat in met Layback en Sunshine Reggae. Maar nog heel even over die papegaaien. Die grijze papegaaien. Heel slimme beestjes, maar je moet opletten wat je zegt in hun buurt. Want ze nemen het dus zomaar over. Hè. Cindy die stuurt een berichtje door. Mijn pa die ging altijd wandelen met Mirka, onze papegaai. En ondertussen ging hij dan ook ergens een pintje drinken. En mijn ma zei dat dan gedaan moest zijn, die pitstop. Oké, zei mijn pa, tot moeder eens thuis kwam en vroeg of hij iets op had, iets gedronken had. Nee, nee, zei pa. En de papegaai riep, Mirka wees te wandelen, Mirka wees te wandelen. Ha, betrapt. Ook Els die stuurt, onze grijze roodstaart, die zegt soms trut en onze poes miauwt veel. Dus mijn man zegt soms zageman tegen haar. En daar heeft ze niet lang over gedaan om dit ook aan te leren. Soms grappig als ze dan naar buiten staat en dit roept, maar de buurman is bij deze verwittigd dat het niet tegen hem is. Benny stuurt ook nog, die van ons zegt, ah, je moet kakken, moet je kakken. Chantal die stuurt, ik had vroeger een roodstaartpapegaai en die vloekte altijd als ik de frigo opendeed. Dan zei die, godverdomme, blijft uit de frigo. En dan, dat vind ik ook echt wel een heel grappig. Kurt van der Rauwer, dat stuurt daardoor. Ik had vroeger een grijze papegaai, Leon heette die. En ik had een hele sexy beste vriend. En als hij dan kwam, dan zei hij altijd, nice butt you have. Want ik zei altijd als hij vertrok, you have a nice butt, de verrader, die Leon. Ja, heel erg opletten. Dus misschien moet ik dat bij ons thuis ook eens aanschaffen, want je komt er precies

0: van maandag bij Stijn. Zeg, die papegaaien, hoe grappig zijn die? Amai, moest dat bij ons thuis zitten, zo'n papegaai? Ik weet echt niet of dat zou goed komen van die opgevoed te krijgen. Bianca die zegt, mijn oma die had er een en die kon een Brabanson fluiten. En Ingrid die zegt, ons Janneke, en een foto van Janneke erbij en al, die vindt het heel plezant als er iemand die ze niet kent, haar verblijf, haar kot, passeert om dan een dikke scheet te laten. Hilarisch, schrijft ze erbij. Als de jongste bij ons thuis dat hoort, dat zo'n grijze papegaai dat allemaal kan, ja, dan zijn we verloren, vrees ik. Goed over dieren gesproken. Een huisdier adopteren van een asiel, dat is natuurlijk een prachtig idee, maar ook een gigantische verantwoordelijkheid die niet altijd even makkelijk verloopt. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat die eerste dagen en weken toch goed verlopen? Jana Missiaan van Edu Animalis kan ons zo meteen verder helpen. En misschien heb jij er ook ervaring mee, dan mag je dat ook altijd laten weten in de Joe-app. Zometeen Shania Twain, die is niet onder de indruk, na dit.
1: Tess on the beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian. En op zondag Ben Segers. Tess on the beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
3: En dan nog slaapdronken aan het werkwaggel.
2: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
3: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
2: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
3: Hoe kan dat nu?
2: Zal u zeggen?
3: Zeg, het is bedtijd.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
5: Life. Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: stuk van de mooie foto's en verhalen die ik hier binnenkrijg via de Joe-app. Christine, die stuurt twee fotootjes door. Ze zegt, ja, allebei uit het asiel gewoon heel veel liefde geven, krijg je dubbel en dik terug. Ook Emma Pillesijn, die stuurt een berichtje. We hebben onze kat Pamuk uit een asiel gehaald. Een mevrouw was ons heel hard aan het voorbereiden dat we hem de eerste dagen niet gingen zien omdat hij bang zou zijn, maar het was tegenovergestelde. We zaten zo stil als maar kon in de zetel en durven niet te bewegen. Hij was op zijn gemak aan het rondgekijken. En na 5 minuten sprong hij op onze schoot en legde hij zich heel gemakkelijk neer. Ondertussen is het een aanhankelijke knuffelaar. Maar toch, soms hebben de dieren ook een rugzakje en kan dat zich natuurlijk ook vertalen in gedrag dat een beetje anders is dan we gewend zouden zijn van een dier dat misschien al sinds pup bij ons is. Vandaar heb ik Jana aan de lijn, gediplomeerd gedragstherapeut van Edu Animalis. Zeg ik het zo goed, Jana?
1: Ja, dat klopt. Hallo.
0: Zeg Jana, jij hebt een initiatief genomen. Jij hebt een Welcome Home pakket samengesteld om dieren met een rugzakje, zeg maar, om dat vlot te laten verlopen of vlotter te laten verlopen, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hoe ben je daarbij gekomen? Ja.
1: Ja, hoe ben ik daarbij gekomen? Het Welcome Home project is eigenlijk ontstaan vanuit eigen ervaring. Ik heb mijn hond geadopteerd waar we heel veel problemen mee gehad hebben. En dan allemaal dat ik gedragstherapeut ben geworden, komen er heel veel mensen bij mij die problemen ervaren na adoptie. Ze laten me lang aanslepen. En van daaruit heb ik gedacht van, ja, ik werk nu wel altijd op als er een probleem is, maar we kunnen het probleem eigenlijk ook wel gaan voorkomen. En van daaruit heb ik het project dan gaan ontwikkelen om dan ook de eigenaars en de dieren te gaan ondersteunen, maar ook de asielen daarbij te gaan helpen. Mm-hmm.
0: En wat merk je zo dat een terugkerend probleem is? Wat merk je dat mensen dan misschien toch verkeerd doen? Al is het met de juiste intenties natuurlijk wanneer ze een dier adopteren. Het gedrag dat verkeerd wordt opgevat?
1: Ja, we gaan inderdaad altijd vanuit dat de intenties heel goed zitten. Zeker als iemand adopteert. Wat mij het meest voorkomt is misinterpretatie van lichaamstaal. Ik denk heel vaak dat we weten wat een hond of een kat ons vertelt. En eenmaal dat ze dan bij mij langskomen, zien we toch dat er wat misinterpretatie is. Bijvoorbeeld over dominantie, over is dat... Als ze denken dat een hond zelfzeker is bij bijvoorbeeld uitvalgedrag, maar dat dan blijkt uit onzekerheid. En als je dan goed gaat gaan inspringen op lichaamstaal, gaat er een hele wereld open voor zowel mens als dier.
0: Heb je voor de rest nog van die hele concrete tips voor mensen die overwegen om een dier te adopteren, waarmee ze rekening moeten houden?
1: Zeker doen, want er zijn heel veel dieren in het asiel die nog een thuis zoeken. Maar laat je wel goed begeleiden. Laat het asiel goed uitzoeken of dat het dier bij je past of niet. Dat is voor mij een heel belangrijke. Zorg dat je goed voorbereid bent. En dan heb ik het niet alleen over het materiaal dat je aankoopt, maar ook over effectief wel een goede kennis hebben als je een hond of kat in huis neemt. Dat is ook een heel, heel belangrijk probleem op latere termijn te gaan voorkomen.
0: Oké, en met dit Welcome Home pakket, hoe hoop je hier toch een verschil te kunnen maken voor asielen die, zoals je zelf al aangaf, overvol zitten?
1: Ja, met het Welcome Home project willen we eigenlijk mensen gaan informeren over lichaamstaal. En hoe je de eerste dagen en weken veilig en succesvol mogelijk kunt gaan rondkomen. Maar daarbij zorgen we ook dat we de asielen meer kunnen gaan ondersteunen, omdat ze minder vragen terugkrijgen, waardoor ze meer tijd krijgen. Die ze kunnen gaan investeren in de dieren die al aanwezig zijn. Plus 50% van de opbrengst gaat steeds terug naar de deelnemende asielen. Dus we gaan ze ook financieel gaan steunen. Ja.
0: Ja. Als er nu mensen zijn die denken van, oh, zo'n pakket, dat interesseert me wel. Jana, hoe moeten ze dat aanpakken?
1: Naar de website gaan van Edu Animalis en dan van daaruit staat het duidelijk op de site dat er het Welcome Home project is. En daar kunnen ze dan op klikken, kunnen ze kiezen tussen hond of kat. En zo het aankopen, kunnen ze het kennis gaan

Alphaville en Big in Japan tot bij de gong natuurlijk. Zometeen Jody Bernal, Kessie Keno. Maar eerst op algemene vraag nog even herhalen voor dat Welcome Home pakket voor een geadopteerd dier of als je een adoptie van plan bent. Dat kan je aanschaffen via de website eduanimalis.be. En dat is een initiatief van gedragstherapeute Jana Missiaan. Dus eduanimalis.be, een initiatief van Jana Missiaan. Missiaanlever, zo moet ik het zeggen. Oké, en nu terug. Alle zomerse sferen in je radio. Ik weet dat het niet plezant is voor de mensen in binnenland. Ik kom er vandaan en daar is het heel bewolkt. Het zit helemaal toe. Het is doef, het is zwoel, het is ambetant. Maar hier aan de zon gaan we het niet aan ons hart laten komen, want hier is de zon weer beginnen schijnen. Maar wat dat hier is, dat komt later naar de rest van het land. Hè. Ah ja, Jody Bernal, Kessie Keno en Berre, die is hier ook al aan het

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Dit is jouw. Straks testen we met Berre of je tegelijk een dijk van een stem en een beetje hoogtevrees kan hebben. Want vlak voor zijn summer session komt hij natuurlijk op ons dak in de studio eerst. Maar we gaan ook nu naar het nieuws van 5 uur. Dat krijg je van Thomas Everiks. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Tegenvallende zomerkoopjes. We maken een round-up na een week bosbranden in Frankrijk en een nieuwe bulterugwalvis in nood. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
6: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
5: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshops speelt een belangrijke rol volgens de handelaar. Drie Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond en op het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie met alles wat los zat. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle, dat meldt de brandweer. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. Ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Collega Louise Buquet maakte de balans op na een week in de regio te zijn.
7: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen recht voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
5: De brandweer blijft ook waakzaam, want het is er nog altijd extreem heet. Dit jaar hebben nog nooit zoveel illegale migranten het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752, dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek in 1 dag. En er is opnieuw een gewonde bulterugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bulterugwalvis Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bulterug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer en maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt, maxima tot 30 graden. En ook dit weekend opnieuw aangenaam warm bij 30 graden.
4: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten erbij richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buitenring 23 minuten erbij tussen Grimbergen en Jette door een ongeval. En richting Antwerpen E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Daar doe je er 19 minuten langer over.
8: Met Anne van Elzen.

0: ben dus nu al strontjaloers. Hè. Niet alleen op het feit dat hij een geweldige stem heeft en dus keigoed kan zingen. En daarmee elk podium kan inpakken en elk publiek. Maar hij kan nog fluiten ook. Ja, ik hoor u hier de hele tijd meefluiten. Ik kan dat niet meer. Echt? Ik kon dat vroeger, ik kan het niet meer. Maar bij u, dat komt er allemaal vlotjes uit. Hè,
1: ik hoor vaak dat ik te veel fluit.
0: Ja, ga je in het algemeen fluitend door het leven, figuurlijk dan?
1: Ik fluit wel echt heel de dag door. Dat is geen mop. Echt constant.
0: Ja. En wekt dat bij sommige personen ergernis op?
1: Zeker. Ja? Dat gebeurt vaak genoeg.
0: Okay. Jammer. Praat jij ook tegen jezelf? Want dat doe ik bijvoorbeeld heel veel. Zo nog zeggen van ik moet dat nog doen en ik moet geen...
1: Als ik echt zo wat opdrachtjes heb. Niet normaal doorheen de dag, maar zo, of als ik kook, dan wel. En dan moet ik even in mijn hoofd, anders vergeet ik dat.
0: Ja, voilà. Dus toch het recept en de stappen overlopen.
1: Ja, dat zit al. En dan praat ik inderdaad wel een beetje van. Ja. Maar kijk.
0: Berre, je bent hier zo meteen voor jouw summer session op ons dak.
1: Yes.
0: Een talrijk publiek dat hier aanwezig is. Maar je zingt ook over yesterday, today, tomorrow. En we dachten, we gaan daar even iets mee doen. Hè. We gaan even terug naar gisteren, dan naar vandaag en dan naar morgen.
1: Alright.
0: En de verdere toekomst. Dus even over gisteren. Maar moeten we gsm erbij pakken, want het is ook een beetje binnenkijken in
1: spannend,
0: jouw privéleven.
1: Spannend.
0: Ik weet niet wat er kan getoond worden of niet, maar wat is de laatste screenshot die je gisteren hebt genomen op je gsm?
1: Screenshot?
0: Of doen jullie generatie dat niet meer?
1: Jawel.
0: Ik zie wel aan het scrollen.
1: Nee, ja, ik ben aan het kijken wel. De weg naar hier.
0: Ah ja.
1: En ik was even aan het bekijken met Alessio, mijn gitarist, of dat we samen gingen rijden. En wat dat dan het lang... Bon, we zijn apart gekomen. Het was langs beide kanten niet handig om te meeten.
0: Oké. Maar dus je bent dus wel iemand die graag goed voorbereid is. Zo de dag ervoor al checken van oké, hoe ver is dat rijden?
1: Soms wel, soms niet. Ik kan ook wel heel spontaan een uur ervoor checken.
0: Hoe
1: lang is het eigenlijk?
0: Ja, dus
1: rijden.
0: Dat was eigenlijk louter toeval en eerder Alessio.
1: Ik wou heel voorbereid zijn voor vandaag.
0: Ja,
1: dus kijk.
0: En dan, wie heeft er gisteravond als laatste van jou een berichtje gekregen? Ah, sorry dat ik nu pas antwoord, maar...
1: Sorry dat ik nu pas antwoord.
0: Ben jij zo iemand die...
1: Ja. Gigantisch veel. Daarnet nog naar Tom, mijn backliner.
0: Ja.
1: Die de gitaar aangeeft en zo. Die had gisteren nog een bericht gestuurd van... Yo, wanneer ben je vrij om af te spreken? Maar die had bijvoorbeeld maandag ook al gestuurd. Dus
0: maar ze weten
1: gezegd,
0: al van, moeten dat...
1: Sorry voor het late antwoord. Dat gebeurt heel vaak.
0: Maar ik denk dat ze jou allemaal doodgraag zien en dat ze jou ook al zo kennen. Dan het laatste over yesterday. Ben je zo een midnight snacker? Zo eentje die thuis komt en die zo nog... Ja, rap iets wil eten voordat...
1: Ja, dat gebeurt wel. Er moet standaard wel iets van chips in de kast zitten.
0: Ja, welke smaak?
1: De beste is die... hoe heet die nu weer?
0: Ik ken ze allemaal, dus als je het beschrijft. Ja. Die een Cool American, die lichtblauwe, die kun je bijna nergens krijgen.
1: Nee, de zwarte, de iets pikantere.
0: Ah, dat is juist degene die ik niet echt goed ken.
1: Die vind ik heel lekker.
0: Dus fans, je weet wat je de volgende keer... Hè, geen ondergoed of knuffelberen, gewoon zakken Doritos chips daar zijn in je gezicht gooien. Oké, dan over today. Wat is de laatste emoji die je vandaag nog gebruikt hebt? Of doen jullie dat ook niet meer? Want ja, nu stel ik je misschien vragen die voor mijn leeftijd...
1: Dat is een goede vraag. Het is een hartje.
0: Oh, nou wie dan? Zeg.
1: Ik denk dat velen het dan al weten. Als het een hartje is. Het was niet naar mijn mama. Dat kan ik zeggen.
0: Oké. Ik zal het dan nog even op... wat is het eerste nummer dat je vandaag hebt opgezet toen je hier naartoe stapte in een auto?
1: Een nummer van Noah Kahan.
0: Uh-huh.
1: Dan heet het. Okay. Allerlaatste nummer op het album. Ik wou eigenlijk gisteren nacht luisteren. Maar ik hoorde allemaal geluiden beneden. En ik dacht, shit, zit er iemand binnen? En, en dan dacht ik gewoon even muziek opzetten. Maar dan werd ik dus nog iets banger. Omdat ik dacht, ja, nu hoor ik niet wat er gebeurt.
0: Ik
1: ben dan heel mijn huis met een zaklamp gaan ontdekken. Super stoer.
0: Ja, okay.
1: En er zat niemand binnen.
0: Maar je bent wel stoer van erop af te gaan. Want ze zeggen altijd, dat mogen je niet doen, hè.
1: Nee?
0: Nee. Beter blijven liggen en bellen dan de politie.
1: Ja, dat is waar. Maar als ik dan voor niks bel... Alleszins deze ochtend dacht ik, nu kan ik het wel in alle rust en vrede luisteren.
0: En dat is gelukt. Dan een blik op morgen. Hoe laat staat jouw wekker? Wekker morgen vroeg te mekkeren?
1: Vroeg. Om 8 uur.
0: En vroeg, zegt hij.
1: Ja, dat is vroeg voor mij. Normaal sta ik op rond 10, 11 uur. 8 uur.
0: Wacht, hoe oud ben je?
1: 25.
0: Ik snap het.
1: Ja.
0: Er gaat een tijd komen dat dat eigenlijk al 50% van de dag gepasseerd is. Maar oké. Zeg, en dan nog iets verder naar de toekomst dit najaar.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik ga op tour, op Europese tour. Dus het wordt een druk najaar.
0: Een Europese tour, waarnaar? Mag je daar al een paar plekken van melden?
1: Ja, ze zijn al on-sale, de tickets. Dus er zijn al een paar shows uitverkocht. We doen 2 shows in Nederland.
0: Amai.
1: 3 in België, dus we komen natuurlijk nog naar hier. 3 in Duitsland, in Polen.
0: Wie goed is dat in Deutsch?
1: Ein bisschen goed en ein bisschen slecht. Het valt redelijk mee, maar ik denk dat ik het meeste in het Engels ga doen, gelukkig. In Polen, in Tsjechië.
0: Amai.
1: In Parijs en Londen gaan we ook
0: en
1: doen.
0: En denk je dan, ga je daar dan ook proberen zo voor jezelf een beetje quality time in die steden aan te koppelen? Of gaat dat moeilijk worden?
1: De planning is al een beetje gemaakt en ik denk dat er vrij weinig city tripping gaat inzitten. Maar kijk, soms komen we heel vroeg toe en dan zullen we wel eens een
0: uitzending. Nee jong, straks moet jij echt nog buiten Europa gaan reizen om niet meer herkend te worden.
1: Dat zal nog wel even meevallen.
0: Oké, hoe is nu je heupen gesteld?
1: Redelijk goed.
0: Ja, als zanger moeten we normaal ook kunnen wiebelen. Hè? Ik zou zeggen, wiebelt maar naar boven naar ons terras voor de summer session van Berre zometeen. Dankjewel Berre, tot ziens.
1: Dankjewel.

Magma met de Lambada. En hij is nu helemaal naar boven geschudden. Geschudden buikt, ging ik zeggen, maar een buikje was er niet echt. Nee, dat is allemaal strak. En, hij begon met covers in zijn garage. Miljoenen mensen ontdekten hem via TikTok. En intussen verovert hij moeiteloos de grootste festivalpodia. Today, tomorrow, yesterday. Zijn nieuwe hit, zijn warme stem. Hij is een van de strafste jonge artiesten van ons land. En nu op het schoonste podium van ons land, dames en heren, geef hem een fantastisch warm applaus. Hier is Berre!

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Krevel.
2: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: I've heard people say that too much of anything

Als je meekijkt via de Joe-app, ondertussen loopt het optreden, de Summer Session van Berre, hier op zijn einde op het dak van ons Joe Paradise Beach. Maar er is er hier al eentje toegekomen. Gary Hager, die komt straks vertellen over de vroegere periode 10 om te zien. Ja, ik heb het gezien hoe het er nu aan toe gaat. Allemaal heel braaf en proper, maar het schijnt in de jaren 90 dat er daar wel eens het een en het ander durfde gebeuren.

0: die komt er zo meteen aan. En ook Belinda Carlisle, Leave a Light On. Maar nu eerst 5:30, de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We staan voor een zwart weekend op de weg. Heel veel mensen die op reis vertrekken en heel veel mensen die terugkomen van hun reis. Dus extra voorbereiden als ook jij onderweg bent dit weekend. Zeker met de natuurbranden vraagt dat wel wat extra aandacht. Meer tips daarover in ons nieuws van 6. Morgen de laatste dag van de zomerkoopjes. En het was toch eerder een tegenvallende editie dit jaar. Dat blijkt uit een rondvraag bij de zelfstandige handelaars. Onder meer de hitte, maar ook de onstabiele situatie in de wereld spelen een rol en de moordende concurrentie van grote internationale webshops. En Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied. In de buurt van de grens met Oekraïne gebeurde dat. Het incident gebeurde vanmorgen iets voor 4. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne, maar meer details kennen we voorlopig niet. Afwisselend zon en wolken nog deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt. Maxima tot 30 graden en dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer ook bij 30 graden.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring door een ongeval verlies je 28 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Tansaertlaan en Jette. Op de buitenring 27 minuten tussen Grimbergen en Jette door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 23 minuten lang rijden tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen dan op de E34 12 minuten erbij tussen Melstelen en Sint-Anna-Linkeroever.
2: Met Anne van Elzen.

Anastasia en I'm Out of Love. Belinda Carlisle, die komt er zo meteen aan. Maar ik heb nog eens jouw gedachten nodig. Hè. We hebben een poll opengezet in de Joe-app over all-in vakanties. Hoe sta jij daar tegenover? Zo'n all-in vakantie met kinderen? Ik denk, ja, is dat dan een gebrek aan avontuur of niet? Is het gewoon slim energiemanagement? Maar als je natuurlijk een week lang het hotel niet uitkomt en alleen maar de plaatselijke versie van het buffet leert kennen, dan ben je eigenlijk niet echt op reis geweest. Hè. Dan heb je gewoon je huishouden verplaatst naar een plek waar dat je gewoon een polsbandje krijgt. Dus wat vind jij van all-in in vakantie? Zeg jij zalig, mijn portefeuille en ik hebben dan ook vakantie? Of zeg je handig met kinderen, maar ik trek toch ook geregeld de buurt in, hè, dus om de lokale zaken een beetje te leren kennen. Of zeg je, ja, dat is niks voor mij. Kleine lokale restaurantjes, geef mij dat maar in plaats van die all-in vakanties. Of ben je van het type, ja, all-in, allemaal heel goed voor mij, vooral als het ook all-in de cocktails is, want op die manier is het echt genieten van de vakantie. De poll is geopend, onze Mijn Gedacht poll van de dag, jouw mening over een all-in vakantie.

0: Ja, ik had jullie mening gevraagd over all-in vakanties. Ja. Is dat zoiets waarvan je zegt van oké, ja, vooral goed met de kinderen, omdat je dan toch een beetje meer controle hebt over wat er al dan niet in de portemonnee gebeurt, maar eigenlijk het tegenovergestelde is hier waar in de Joe-app. Ja, all-in graag, maar enkel adults only. Het zijn heel veel mensen die dat doorsturen. Alleen maar als het voor volwassenen is en het genoeg sterren heeft, dan is een all-in echt top. Jim die zegt, als we met de kids gaan, dan liefst een all-in. En als we met ons twee gaan, dan alleen een kamertje en ontbijt. En via AI vragen we dan aan Gemini om de leukste adresjes te geven om de rest van het dorp te ontdekken. En zo zijn we nog nooit bedrogen geweest. Jouw mening is nog welkom voor mijn gedacht over all-in vakanties in de Joe-app. Reggae to Sunshine komt eraan met Jumbo Jumbo Jumbo na dit.
1: Vanavond bij VTM een tot in de puntjes verzorgd gastronomisch diner in Met Vier in Bed. En Anderlecht versus Hemmerbu bij VTM 2 in de voorronde van de Europa League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Nog steeds al volonté.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
8: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Reggae to Sunshine en Jumbo, Jumbo, Jumbo. Heel wat berichten die binnenkomen over die all-in vakanties. Het is duidelijk, ofwel ben je er echt voor, ofwel ben je er echt tegen. Nathalie bijvoorbeeld, die zegt, wij huren altijd een appartement vlak aan de zee. Ik heb geen goesting om een wekker te zetten, handdoeken aan een zwembad te gaan leggen en daar te vechten voor een plek. Ik heb het ooit meegemaakt op Mallorca, schrijft ze. En nu doe ik om 7:00 in de ochtend mijn wandelingske. Ik kijk naar de zonsopgang. Ik ga nadien naar de bakker of ik doe boodschapjes. Ik dek tafeltje op ons terras. We ontbijten in alle rust. En wanneer we klaar zijn, gaan we richting het strand. Nog even, en het is onze tour, dan mogen wij vertrekken wanneer iedereen terugkomt. De 15 augustus is ze weg met de kindjes. Ah, en de Jean-Paul, die zegt, ja, voor mij niet. Ze geeft mij maar een all-in, echt waar. Je moet u niks aantrekken. En als je wilt, kun je toch nog altijd de plaatselijke restaurantjes een keer gaan bezoeken, want je bent toch niet verplicht om altijd in het hotel te eten. Marita, die zegt dan weer, ja, geef mij maar een caravan, hè, op een camping of een huisje waar je gewoon je eigen ding kan doen. Eten wanneer je wilt en ook vooral eten wat je wil. Het is duidelijk ook in de poll in de Joe-app, de meeste mensen die zeggen nee. Voor mij liever geen all-in, bijna 70% die zeggen liever gewoon de plaatselijke marktjes en restaurantjes ontdekken. En voor de rest, die grote resorts laten we met veel plezier links liggen.

Ja, het klinkt toch net iets anders met zeezicht in je ogen. Dit in je oren en zeezicht in je ogen. Of Monsters and Men en Little Talks krijg je nog een berichtje binnen over die all-in vakanties. Danny zegt, ja, zeg, al die mensen die zeggen all-in, ja, maar ik wil alleen een adults only. Hij zegt, ja, bij mij een all-in met kinderen totaal.

0: lekker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is jou. Goed nieuws, want een van de beste zangers van ons land komt zo meteen vertellen in de studio over de vroegere gloriejaren van 10 om te zien. En hij heeft beloofd dat hij ook gaat zingen. Het mooiste moment live van op ons dak zo meteen. Maar eerst, het is 6 uur. Het nieuws krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
3: Goedenavond. Opletten als je dit weekend op reis vertrekt. Problemen met de tijgers in India. En net niet voor Wout van Aert. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, bereid je je maar beter extra voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAP nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
4: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer, waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
3: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip van al, vertrek niet op zaterdag. In Ravels in de Antwerpse Kempen is een man van in de 50 om het leven gekomen tijdens zijn werk. De man maakte GFT-containers schoon met een soort van carwash voor containers, maar hij raakte gekneld in de machine en overleed. Hoe het kon mislopen, dat wordt nog onderzocht. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
5: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
3: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshops speelt een belangrijke rol, zeggen de handelaars. Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. En dat is een genetische fout door te veel inteelt. Slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, dat zegt bioloog Elliot Fine.
6: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
3: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. En net geen 2-op-2 voor Wout van Aert in de ronde van Denemarken. In een massasprint werd hij nipt geklopt door de Australiër Jensen Plowright. Gisteren won van Aert nog de openingsetappe. Toon Aert die werd vandaag trouwens derde. Afwisselend zon en wolken nog deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog met bewolking, maximaal tot 30 graden. En dit weekend opnieuw aangenaam zomers en opnieuw 30 graden.
2: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste op de Brusselse binnenring. Een half uur erbij tussen de Astridlaan en Jette. Op de buitenring door een ongeval verlies je ook een half uur tussen Grimbergen en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 14 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel E40 ook nog 11 minuten tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. We hebben het niet aangekondigd in de zin van het is een beetje op de onverwachte. Op de bots gekomen, maar Gary Hegger gaat straks hier dus ook het mooiste moment helemaal live brengen op het dak van ons Joe Paradise Beach. Kom dat zien als je in Westende bent en kom dat horen als je natuurlijk thuis bent en aan je radio gekluisterd zit.
7: Joe Paradise Beach
8: met Anne van Elzen.

0: Ja, Lost in Music, dat kan je dus ook weer vanaf nu op vrijdagavond gaan doen. Hè, want kruipt je dan ook graag in het zetelke. Als het niet te warm is tenminste, die andere dekensje ga ik er nu niet cliché bij vertellen. Hè, want dan dat is wel een beetje overdreven natuurlijk. Maar Lost in Music met Tien om te zien.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Maar op vrijdag dus, als je graag voor tv kruipt, weet dan dat VTM, je kan daar weer helemaal meebrullen met de nieuwste editie van 10 om te zien. Heerlijk, al die Vlaamse artiesten, die zomerse sfeer. Maar wie echt heimwee heeft naar de goede oude tijd, hè, zo wordt dat toch altijd gezegd, van de iconische 10 om te zien tent op de Zeedijk of in de Manhattan in Leuven, moet nu heel goed opletten. Want op vrijdag 13 november gaat 10 om te zien namelijk een groots Back to the 90s concert organiseren in de AFAS Dome. Niemand minder dan Anne de Baatslier en Willy Sommers die hosten de show. En het podium wordt helemaal omgebouwd in de stijl van de legendarische tent van toen. Je gaat er samen met duizenden andere fans uit je dak kunnen gaan op de grootste Vlaamse hits uit de jaren 90, gebracht door de originals, hè, de originele artiesten. Namen als Accession, Toast, Wat ik schreeuw het van de daken, Luc Steno, Leopold Riege en Pop in Wonderland, die waren al bekendgemaakt, maar wij mogen vandaag weer een geweldige naam aan die affiche toevoegen. Zijn het allermooiste, dat zal je dus kunnen gaan meezingen door de boksen van de AFAS Dome. Het allermooiste, want Gary Hager, die zal er ook bij zijn op 13 november. En je kan dat hier straks alles oefenen op ons Joe Paradise Beach. En we gaan hem natuurlijk ook laten horen op de radio. Het is een man met een klok van de stem, een van de beste zangers van ons land. Zometeen hier, live op Joe.

0: Beach. En als je hem niet geraakt, dan is het de moeite natuurlijk om een beetje mee te luisteren, hè? Geweldig, goed nieuws, Gary Hegger.
1: Ja.
0: Welkom bij onze studio. Wat vinden van onze view?
1: Ja, dat is fantastisch, hè?
0: Dat komt er nergens tegen, hè?
1: Nergens mag ik alle dagen terugkomen.
0: Ja, dat als je zou willen. Dat zou heel plezant zijn. Maar ook geweldig nieuws. Even geweldig als de view hier, echt waar.
1: Ja.
0: Je bent toegevoegd aan dat geweldige spektakel dat zal doorgaan op 13 november in de AFAS-dom.
1: Absoluut.
0: 10 om te zien.
1: Ja, 10 om te zien.
0: Ja, mogen we dat zeggen uit de goede oude tijd?
1: Je mag
0: of
1: dat zeggen.
0: Of klinkt dat dan alsof dat nu niet goed is?
1: Nee, toch niet. Dat klinkt alleen maar dat we er nog altijd zijn. En dat is fantastisch, toch?
0: Ja, dat is inderdaad fantastisch. Zeg, je hebt het meegemaakt, hè, Gary. Ik zat ernaar te kijken met mijn Abadé op de schoot, maar jij stond daar op dat podium. Allee, hoe wild was dat nu?
1: Dat was geweldig. En zeker voor mij, want je moet weten, Anne, ik was al 32 op het moment dat ik met het mooiste moment ging scoren.
0: Misschien al chance, want wie weet wat er anders gebeurt.
1: Onverhoopt dat nog ging gebeuren.
0: Ja?
1: En ik was alleen maar natuurlijk heel, heel gelukkig om.
0: Mm-hmm.
1: En onmiddellijk in de roos. Het is niet meer gestopt. Hè. Er is een sneeuwbal beginnen bol die nog altijd aan het bollen is. Eigenlijk.
0: Ja, het was een waanzinnige periode. Hè. Zoals je zelf zegt, jouw carrière nam echt een vliegende start. Het zou Show. En dan, nu vlieg je natuurlijk helemaal terug in de tijd. Met welke artiesten had jij zo altijd dat je zegt, oh, de die is daar, de die is daar. Als je dan moest gaan optreden, tien om te zien, dat je zei, oh, dan is het eigenlijk meer gewoon een barbecue met vrienden benaderen.
1: Wel, in de tijd waren er ook veel meer van die vedetteparades, dat zij noemden. Dus dat met verschillende artiesten ergens gingen optreden.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn er een paar nog die overschieten. Bijvoorbeeld Willy Sommers, Bart Keil.
0: Mm-hmm.
1: Ikzelf dan. Dus we zijn nog een paar die ervan overschieten. Van toen. En dat maakt het wel leuk. Dat maakt het wel heel leuk. En af en toe kom ik wel eens mensen tegen die de zogezegde eendags vliegen.
0: Ja.
1: Ik wil ook wel eens nog een dag zeggen, want dat ook wat heel plezant is.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, kijk. Op het moment dat we nu vroegen, we gaan terug een team te zien, 90's doen. Ja, dan wist ik, ga erbij zijn waarschijnlijk met het mooiste moment. Want dat was in 1996 mm-hmm. nummer 1 toen.
0: Ja.
1: Dus inderdaad, kreeg ik een telefoon om erbij te zijn, om dat mee te doen. En ja, heel veel plezier. Ja. Dus ik zou zeggen aan de mensen, bestel mm-hmm. al tickets, hè, voor het Voetbalpaleis.
0: Ja, absoluut. 13 november in de AFAS-dome, dan gaat het allemaal gebeuren. Maar nog even naar die tijd van toen, die iconische tent. De Manhattan in Leuven. Ja, Koen Wouters, die heeft daar veel verhalen over. Hè, dat hij in een flight case moest naar buiten gevoerd worden. Hoe was dat met u, Gary? Hoeveel soutien heb jij naar je hoofd gekregen?
1: Nee, soutiens heb ik niet naar mijn hoofd gekregen.
0: Moet hier opletten wat we zeggen.
1: Ik ben ook geen flightcase naar buiten moeten gaan, maar af en toe wel. Toen als het echt nummer 1 was en dat het echt hot was, dan was er wel soms een keer een beetje een begeleiding nodig om naar de parking te krijgen.
0: Was dat dan echt zo dat de mensen wilden echt zo aanraken en
1: al
0: een
1: handtegen? Dat was
0: zotzige. En als je dan nu terugkijkt, wat is er voor jou de grootste verandering?
1: De grootste verandering. Er is één ding dat waar ik op let, en dat is ik met mijn muziek mee evalueer met de tijd van. Is heel mm-hmm. belangrijk. En de grootste verandering, dat is al wat er gebeurt nu op technologisch vlak. Hè. Want mm-hmm. toen, in die tijd, waren het nog cd's.
0: Ja.
1: Dat bestaat zelfs eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: De mensen hebben nu moeten leren om te gaan streamen met Spotify en Apple Music. Mm-hmm. En alsjeblieft, mensen, doe dat.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is de enige manier om jouw artiesten nog aan draai te houden, zoals dat wij zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ga dat doen. Maak jullie playlist. Maak goede playlists.
0: Ja.
1: Dat zijn dus die waar ik in sta.
0: Zeg, maar vroeger... nu is dat met de DM'tjes in de dingen van Instagram. Allee, hoe heet dat? De postbus van Instagram. Maar vroeger was het echt zo. Heb jij nog veel van die... Dat de postbode zo van die zakken brieven moest komen brengen?
1: Dat is nog veel gebeurd. En zeker rond de periode dat wij dan inderdaad scoren in de hitparade. Of als er een speciaal event was waar jouw verjaardagshow of weet ik veel of wat. Ik heb nog... toen cadeaus, auto's...
0: Wat is zo het meest bijzondere cadeau dat jij ooit gekregen hebt?
1: Het meest bijzondere?
0: Zei jij nu net een auto?
1: Een motto.
0: Een motto?
1: Ja, dat heb ik ooit wel eens...
0: Ah, maar dat is wel handig om de files te vermijden natuurlijk. Zeker als je soms naar de kust moest komen.
1: Daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Want ik heb toen in de zomer met de moto naar de radioprogramma's gekomen.
0: Is het waar? Ja. Ah, de Gary is daar, zijn moto, vestje aan en klaar. Oké, goed. We gaan zo meteen verder nog wat babbelen, Gary. Maar jij moet ook gaan soundchecken, heb ik gehoord. Want de schoonste stem van Vlaanderen. Hè. Vlaanderen is eigenlijk wel wat klein voor je stem. Maar kijk, we gaan er toch van mogen. Ja, maar het is waar. Ik ben nog eens naar je filmpjes aan het zien geweest. En dan denk ik, die mens kan zingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het was niet voorzien, hè, maar we gaan het toch doen.
0: Ja, voilà. Dat vind ik dan ook nog eens zo schoon aan u. Kijk, voilà. Ik ga ondertussen een beetje Queen spelen. Radio Gaga. Hè. Ja. We doen een beetje zottekes ook, hè, zo meteen. En dat siert u ook weer, hè. Het was niet gepland dat je hier kwam zingen. We hebben het dus ook niet dagen op voorhand aangekondigd.
1: Nee.
0: Maar je bent hier en je hebt zoiets. Maar natuurlijk. De mensen blij, wij blij, iedereen blij.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens.

0: Radio Gaga. Zometeen Rodan Keaton, Loving Each Day. En dan heb ik zo'n paar. Ik hoop dat. Ik ga hem eigenlijk wat keuzestress bezorgen, Gary Hager. Deze week kom je bij Spar voor.
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor.
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: cheating en loving each day. Ja, met zo'n weer worden wij enorm verwend hier op onze Belgische zomer. Maar dat is nog niet alles. Zometeen nog meer verwennerij dan, muzikaal ook, met Gary Hegger. Het mooiste moment hier, moet ik nu zeggen, het allermooiste of het mooiste? Want
1: De titel is eigenlijk het allermooiste.
0: Het allermooiste moment hier van onze zomer op ons Joe Paradise Beach. Maar voor ik u naar boven stuur, sorry dat klinkt zo dominant, maar het is wel een beetje zo, heb ik hier nog een paar snelle vragen voor jou. Zo, wat dilemmaatjes, om jou een beetje beter te leren kennen.
1: Zullen we hem wel schrap zetten?
0: Ah wel, misschien wel. Het is zo om te zien wat soort vakantieganger is onze Gary.
1: Oké.
0: Je strandhanddoek gewoon lekker basic ergens in het zand ploffen of nee? Zo. Het mag iets meer zijn. Een lichtbedje, niet te veel zand tussen de tenen.
1: Ja, een lichtbedje.
0: Ja?
1: Ja, ik haat zand tussen mijn tenen.
0: Oké. Zelf de pannen van het dak spelen op een bloedheet festivaletje of incognito in het publiek staan met een fris drankje erbij.
1: Laat mij maar live spelen op zo'n festival.
0: Ah ja, dat geloof ik. Een valies met uw halve kleerkast en de volledige apotheek erin of zwembroek, sletsen, mijn handbagage en wel weg.
1: Ah, dan ga ik voor dat tweede. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja.
0: Ja. En omdat uw vrouw het eerste allemaal mee heeft, zeker?
1: Die volgt dan wel met al de rest. En dan ben ik zeker dat ik alles mee heb.
0: Ja, dat is typisch. Mijn man die vraagt altijd aan mij, waarom doe jij zo lang over die valies? Maar dan denk ik, ja, wacht tot als we daar zijn. Hebben we dat mee?
1: Ah ja, wat, zo
0: goed.
1: Gaat dat.
0: Factor 50 en eruit zien als een wandelende mayonaisestok of niet smeren en s'avonds als een kreeft aan tafel.
1: Ik ga voor factor 50. En waarom? Ik heb sowieso wat gedaan. Dus je ziet het toch niet.
0: Ja, jij bent heerlijk inderdaad een vrij Spaans type.
1: Ja, en ik ga veel fietsen.
0: Heb je dat al laten checken?
1: Nee, ik ga gewoon veel fietsen. En ik heb jaren getaande huiden en nogthans...
0: Maar dat betekent dat jij ook zo, als jij in uw naki staat, dan heb je eigenlijk nog altijd een tenuutje aan.
1: Ik heb nog altijd een broek aan.
0: En dan, qua drank, ben jij zo van de mojito of een frisse pint?
1: Geef me dan een mojito.
0: Ja? Een goed cocktailje? Ja, kan altijd goed. Oké, elk jaar terugkeren naar die ene vertrouwde perfecte vakantieplek of nee jongens, ik wil elke zomer het wel ergens anders zien kriebelen.
1: Ik heb geleerd om thuis te zijn en vanuit thuis naar de Belgische kust te komen of naar hele gezellige plaatjes in ons eigen land. Want geloof mij aan, in ons eigen land hebben wij hele schone, mooie plaatjes.
0: Absoluut. Gary, je hebt dat heel goed gedaan. Je zegt geslaagd.
1: Ben ik geslaagd?
0: Je zegt geslaagd. Ik heb wel een beetje een type en vooral ook een heel grote voorstander van wat er hier bij ons allemaal in het landje gebeurt. Isra. Wanneer is jouw volgende vakantie gepland?
1: Ik heb nog geen vakantie gepland. En dat is ook het leuke. Wij doen dat gewoon. Op het moment dat het er komt, stappen we de auto in en we rijden wel eens naartoe.
0: Oh, amai. En wat is het laatste waar je geweest bent?
1: Oh, dat moet niet ver zijn, hè. Katzand bijvoorbeeld.
0: Ah ja, oké.
1: En zelfs in de winter. Je moet maar eens aan de branding van de zee gaan wandelen, als het goed weer is weliswaar.
0: Ja.
1: Maar in de winter, in de kou.
0: Oké.
1: Ongelooflijk.
0: Zaligste wat er is. Zo een zon, maar wel
1: natuurlijk
0: een ijs.
1: Maar ook de zomer, gelijk als nu, hè.
0: Ah, fantastisch, hè. Zeg, weet je wat dat ook fantastisch is? Zicht hierboven. Als je hierboven staat, hè.
1: Ja?
0: Het zicht, jongens, vandaar. En hier is het goed, maar daarboven is het nog beter. En als je dan nog kunt zingen gelijk jij, ja, dan is het helemaal oké.
1: Mag ik eens gaan kijken?
0: Ja, tuurlijk. Ga maar kijken. Goed zo biedt, hè. Oké. Ondertussen is het 6:30 tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
2: Goedenavond. En ik ga beginnen met mezelf te corrigeren, want in ons nieuws van 6 zei ik nog dat het net niet was voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Maar terwijl ik dat aan het zeggen was de wedstrijdorganisatie die finish opnieuw aan het herbekijken. En jawel, een correctie. Wout van Aert kwam toch als eerste over de
0: finish. Ah, maar dat zijn correcties die we graag horen.
2: Bij deze, het kwam echt neer op een paar millimeter. En Toon Aert, die werd trouwens derde voor de volledigheid. De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest die een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne neerkomen. Het gaat niet goed met de tijgers in India. Die kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. Slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, want zo vallen ze meer op in de natuur en kunnen ze dus beschoten worden. India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, 23 graden aan de kust en tot 30 graden in het binnenland. maand. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
0: Nou, zolang je die temperaturen en dan weer maar niet moet corrigeren, is alles goed, liefste Thomas.
2: Toppie, ciao.
0: Bye, tot straks. Tada. Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de Brusselse binnenring. 34 minuten daar tussen de Astridlaan en Jette. Op de buitenring door een ongeval aanschuiven tussen Grimbergen en Jette. 27 minuten daar. En op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 14 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan nog eentje. Richting Brussel is dat op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Daar doe je er 11 minuten langer over. En dan, allerliefste mensen, in de file, in je tuin, vanuit Spanje, vanuit weet ik veel waar in onze wereld en vanuit Westende hier op ons Joe Paradise Beach. Zijn jullie klaar voor de allermooiste stem van ons land en heel ver daarbuiten? Voor het allermooiste moment hier in Westende. Dames en heren, jullie luidste applaus voor Gary Hegger.

0: Ongelooflijk onwaarschijnlijk, dames en heren.
1: Normaal. In dit mooie, we standen hier. En wat een zicht hebben we, dames en heren. Dat is toch ongelooflijk, hè? En wat voor een weer maken wij mee? Wel, ik heb er toevallig een liedje in over. Maar jullie kunnen het allemaal meedoen. Jullie kunnen mij helpen mijn backing vocals te zijn. Gaan we dat eens allemaal doen hier op dit terras.
0: Ja, maar ondertussen komen er hier mooie berichten binnen. Hè. Steven die stuurt onder andere... Ik organiseerde jaren optredens met Gary. Ooit hadden we een technische storing, maar geen probleem. Gert, want dat is natuurlijk zijn echte naam. Die zong dat gewoon compleet, zonder versterking verder voor een zaal met 400 man. En ook Bjorn zegt, ik ben altijd enorme fan geweest. En nog altijd van 10 om te zien. Ik herinner me nog de eerste zomer in 1998. Eerst in Bobbejaanland, dan Bellewaerde, dan pas Blankenbergen. Ja, begin van 10 om te zien, dat mag absoluut ook wel eens vermeld worden. En daar was natuurlijk Gary Eiger bij. Wil jij daarbij zijn en dat ook herbeleven? 13 november, schrijf het op in jullie agenda. Wordt ongelooflijk. Pop in Wonderland onder andere. X-Session zal er ook zijn. En ook bevestigd bij deze toegevoegd. En u heeft het gehoord, dames en heren. Dik de moeite, Gary Eiger. Oké, we gaan zo meteen richting... Ja, kwart voor, hè. Dan weet je wat dat betekent, hè. Dat is onze zomerse mix die eraan komt. En dan is het natuurlijk de beurt aan Stijn.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian en op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
4: yellow. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
7: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

voilà, zien. Stijn Smets. Er miste niets. En dan moet een vrouw één ding vragen, hè. Waar is uw komkommer? Ah ja, zegt hem maar rap naar binnen lopen. Maar hey, nog even tijd, hè. Want wij hebben hier nog onze zomermix voor je. Tot aan het nieuws van 7 uur. Heel veel plezier zometeen met Stijn Smets.

0: Een playlist bingo, een gouden komkommer, een reis naar Zwitserland en een pak zalige platen van bijvoorbeeld Bryan Adams en Eros Ramazzotti. Dat is wat je mag verwachten. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Thomas Everiks. Goedenavond, Thomas.
1: Goedenavond. Mogelijke stakingopkomst op de luchthaven van Charleroi. De NAVO zet zich schrap en van net niet naar toch wel, voor Wout van Aert. De luchtverkeersleiders van de luchthaven in Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willigen van Skies.
2: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
1: De NAVO bereidt zich voor... deze moest eerst komen. De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen wordt het lucht- en grondverdedigingsmechanisme geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. En van een plot twist gesproken, Wout van Aert heeft dan toch opnieuw gewonnen in de ronde van Denemarken. 2-2 dus voor hem. Nochtans was er eerst een andere winnaar aangeduid, de Australiër Jensen Blowright. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie en blijkbaar kwam Van Aert dan toch als eerste over de finish. Toon Aert die finishte vandaag knap derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af en daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur die zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
0: Twee files staan er nog in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Er komt er een kwartier bij, komt door een ongeval waardoor één rijstrook is versperd. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland zijn er problemen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar moet je er 12 minuten bij rekenen, komt ook daardoor een ongeval waardoor er 2 rijstroken zijn versperd.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

0: Voilà, dat was alvast een topper om deze avond te openen. Bryan Adams en Run To You. En er komen nog veel meer toppers aan. En wie weet kun je met die toppers ook wel iets winnen.
1: De Playlist Bingo.
0: Ja, want ondertussen zijn er al wat trouwe fans van de Playlist Bingo. Die sturen dan voor 7 uur al berichten van wanneer kunnen we de bingo-kaart activeren. Ja, toen nog niet, maar nu ondertussen wel. Het is dan ook een hele leuke prijs die je kunt winnen. Namelijk een diner voor twee in het Atomium Restaurant. Helemaal in de bovenste bol, zo'n 100 meter hoger boven de grond. En dat mooie uitzicht, dat krijg je er dan gratis bij. Het is trouwens een 3-gangen diner, dus je gaat niet met honger naar huis. Nu, hoe sleep je dat diner in de wacht? Wel, je opent de Joe-app. Bovenaan tik je op Speel de Playlist Bingo. En dan verschijnt je bingo-kaart met daarop 6 songs die nog voor 8 uur op Joe te horen zullen zijn. En telkens als je er eentje hoort, dan vink je die song gewoon af. En op het moment dat je de 6e plaat hoort en afgevinkt hebt, dan mag je je volle bingo-kaart indienen. En alleen dan, want anders is de bingo ongeldig en is je kans verkeken. Dus activeer nu snel je bingo-kaart in de Joe-app. En speel mee, want misschien staat dit nummer er ook al wel op.

stond die op je bingokaart? Ja, dan moet je hem natuurlijk aanvinken. En pas als je het zesde nummer hoort, dan kun je de bingokaart indienen. Heb je nog je kaart niet geactiveerd? Dan kan dat nog snel. Doe gewoon de Joe-app open. Helemaal bovenaan zie je speel de playlist bingo. En dan kun je zo je kaart nog activeren. Nicky Jor stond erop, dus die moet je afvinken. Zonnig plaatje trouwens, die Nicky Jor. Hij heeft het nog wel geprobeerd hoor, om een opvolger te maken voor deze Sunroof. Meerdere keren zelfs. Maar voorlopig blijft het toch maar bij die ene hit. Maar ach, wat maakt het uit? Deze Canadese band, Beckman Turner Overdrive, die scoorde ook maar één echte hit. En kijk, 52 jaar later spelen we die nog altijd. Staat die ook op je kaart? Ik zou het zeker eens checken, want voor je het weet heb je bingo. You ain't seen nothing yet.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nog steeds al vol on thee.
4: This is a mussel van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Mannekes.
6: Bompie.
5: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
6: Wie?
5: Jamma.
6: Yay!
5: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
6: Oh, ik kan niet.
5: Ik ook niet.
6: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
6: Wij klussen mee. Yay!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

Spiller en Groove Jet met This Ain't Love. En zangeres Sophie Alice Baxter, die is op dit moment op haar eentje aan toeren. En tijdens die tournee is ze op de foto gegaan met de Bee Gees. En dan denk je, tja, dat is raar, want daar leeft er nog maar eentje van. Ja, dat klopt. Sophie Alice Baxter is dan ook op de foto gegaan met een stambeeld van de Bee Gees. Dat staat op het eiland Isle of Man. En daar moest ze optreden en dus is ze snel even langs dat stambeeld gepasseerd. Zometeen hier bij Joe een erotische explosie. Sexbomb komt eraan van Tom Jones en Moesty. Maar eerst nog deze classic uit de 80's van ABC. All of My Heart.

ik heb de ontmijningsdienst van het leger dan maar terug naar hun kazerne gestuurd, want die bommelding hier bleek een seksbom te zijn. En dat is redelijk onschadelijk. Tom Jones kreeg je hier bij Joe. Zo meteen gaan we de gouden komkommer nog eens uitdelen. Eerst even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog twee files in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. De eerste staat op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten. Moet je er 3 kwartier bij rekenen, komt daardoor een ongeval waardoor een rijstrook is versperd. En ook nog een ongeval op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Daar moet je er 1/2 uur bij rekenen, komt daardoor ook een ongeval dus, waardoor 2 rijstroken zijn versperd.

0: De klassiekers vliegen in het rond hier bij Joe. Lena en twee Belgen. En nu vliegen de gouden komkommers weer in het rond.
1: De gouden komkommer.
0: Enfin, ja, het is er toch eentje. Ik ben heel blij dat hij de donderdag heeft gehaald. Maar ik vrees dat ik dit weekend bij Collect & Go toch een nieuwe komkommer moet gaan bestellen. Want ik denk dat hij tegen het einde van het weekend zowat rond de paaltjes hangt waar hij op staat. In plaats van er mooi bovenop. Dus er zal sowieso een nieuwe gouden komkommer aankomen. Maar deze kan ik nog wel één keertje weggeven. En die gaat vandaag naar iemand in Canada. Want daar is er een probleem. Er is namelijk al 20 jaar lang een Canadees dorp dat ongelooflijk veel last heeft van een bepaalde stank. Dat zou dan kunnen komen van die komkommer van mij die stilletjes aan het bederven is. Maar dat is er niet. Het komt ergens anders vandaan. Namelijk van 1,25 miljoen liter aan bedorven vissaus. Ja, die ligt daar opgeslagen in een oude visfabriek die niet meer gebruikt werd. En er was een stuk van het dak weggewaaid ondertussen. De ramen die lagen er ook allemaal uit. Kortom, de stank van die bedorven vissaus die ging door heel dat dorp. En die omwonenden die zaten dus eigenlijk dag en nacht in die stank. En die geur die werd omschreven als de ergste geur van rottende vis. En dat dan nog eens maal 100. Kortom, het stonk verschrikkelijk. Maar goed nieuws, die tanks waar die 1,25 miljoen liter vissaus in zat, die zijn nu leeggehaald. Dus in dat Canadese dorp, daar ruikt het weer citroentjes fris.
1: De gouden komkommer.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

krijg ik in de app te horen. Ja, soms duurt het lang en soms kan het sneller. Vandaag duurt het dan dus blijkbaar wat langer. Stond die Texas er ook op, Black Eyed Boy? Nee? Ja, dan de volgende misschien wel. Black Eyed Boy dus, Texas kreeg je hier bij Joe. Dat zou ook zomaar over de hond kunnen gaan van zangeres Charlene Spiteri. Want die heeft ook heel donkere ogen. Het is een Welsh terrier die ze heeft, die Sox heet. Het is dan alleen geen Black Eyed Boy, maar wel een Black Eyed Girl, want het is een meisje. Nu nog even met de castagnetten rammelen met Paco, Amor de mis amores.

0: Heerlijk plaatje om bij zo'n zomers weer te draaien als vandaag. George Ezra en Shotgun.
1: De Playlist Bingo.
0: Ja, dat duurde vandaag wat langer eer dat die kaart vol was. Maar uiteindelijk zijn wel alle zes de songs gepasseerd. Onder andere ook bij Stefan uit Ternat. En Stefan, die had een boodschap, hè?
2: Bingo!
0: Ja, zeker. Bingo, je had ze alle zes, Stefan. En dus mag jij op onze kosten gaan eten in het Atomium? In het Atomium restaurant helemaal bovenaan. Ben je er ooit al geweest, Stefan, in het Atomium?
2: Ja, ik ben enkele jaren geleden in het Atomium geweest en het is eigenlijk wel heel leuk, want mijn jongste zoon, 14 jaar, die wil eigenlijk al lang eens in het restaurant in de bovenste bol gaan eten.
0: Oh, wat een geniaal toeval. Dus ja, hij gaat mee dan, neem ik aan. Het is voor twee personen, dus jij en je zoon.
2: Ja, waarschijnlijk mijn zoon, dan moeten we nog zien of ik mijn vrouw ook kan meenemen, maar dat ga ik hier thuis eens moeten bespreken.
0: Ja, zeker. Hey, Stefan, ik zie dat jij in Ternat woont. Is daar ook mooi weer nu, zoals hier aan de zee, of is het maar wat regenachtig?
2: Wel, dat is moeilijk om te zeggen, want we zijn momenteel op vakantie in Malaga, maar ik hoop toch van het thuisfront dat het daar ook zeer warm is en misschien zelfs ook warmer dan hier.
0: Ja. Ha, zalig, Malaga. En voor hoe lang zitten jullie daar?
2: Ja. Voor de volle 14 dagen. Dus dit is onze eerste week, dus we hebben een goede vooruitzicht.
0: Je hebt nog een week te gaan. Ah ja, meteen is ook de verklaring waarom er een kleine vertraging op de lijn zit, want ik bel dus op dit moment met Malaga. Hey, we houden die voucher dan voor dat dinertje dan nog een weekje bij en dan stuur het volgende week op en dan kun je zo met je zoon en eventueel met je vrouw erbij naar het Atomium restaurant. Veel plezier daar, hè?
2: Fantastisch.
0: Dag Stefan, dag. Ja.

Amanda uit Hasselt, die stuurt wat draaien jullie toch fantastische muziek. En ook Cindy uit Gent, die liet weten in de app, we staan in de file in Antwerpen, maar we zingen goed mee. Hopelijk heb je deze dan ook uit volle borst meegebruld. Bon Jovi en Thank You for Loving Me. Anne uit Wommelgem, die had in de app ook nog een pertinente vraag over de prijs die we weggeven in de playlist Bingo, dat diner voor twee in het Atomium restaurant. Zij stuurt, zou het dessert in de negen bollen van het Atomium dan ook uit negen bollen bestaan? 9 smoutenbollen, 9 soesjes of 9 verschillende ijsbolletjes.

0: Heb je nog wandelschoenen in de kast staan? Ja, oké, dan mag je ze gaan bovenhalen, want straks reizen we samen naar Zwitserland. Eens kijken of ze daar naast kaasfondue ook grote hits hebben. Eerst krijg je nog nieuws van 8. Dit is Thomas Everiks.
1: Dat ging vlot. Goedenavond. Een mogelijke staking op de luchthaven van Charleroi. De NAVO zet zich schrap en een verraste Wout van Aert. De luchtverkeersleiders van de luchthaven in Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willigen van Skies.
2: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
1: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen wordt de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. Een 2-op-2 voor Wout van Aert in de ronde van Denemarken. Nochtans werd er eerst een andere winnaar aangeduid, maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie.
3: Ik had wel het gevoel dat Jensen mij passeerde, maar ik kon ook op het moment zelf niet gehoord, of het nu net op tijd of net niet. En omdat hij eigenlijk zo zeker was, ging ik ervan uit dat ik al nagekeken was. Dus toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan totdat ze mij een foto lieten zien. En toen ze het dan scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus ja, het is wel een speciale ervaring inderdaad.
1: Jensen, dat gaat over de Australiër Jensen Plowright. Die werd tweede, Ton Aerts derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog af. Daarna klaart het op en blijft het nog wel even aangenaam warm. De temperatuur die zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig. 23 graden aan de kust en tot 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
0: Twee files staan er nog op onze snelwegen. De eerste op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Bergen moet je er 40 minuten bij rekenen. Maar het ongeval dat daar gebeurd was, is wel afgehandeld. En ook op de Brusselse buitenring tussen Grenbergen en Jette komen er 30 minuten bij. Maar ook daar is dat eerdere ongeval afgehandeld. Dus die beide files die gaan snel oplossen.
4: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

gouden komkommer die is al uitgedeeld. Maar ik had beter nog wat gewacht, want qua komkommernieuws kan dit ook wel tellen. Avril Lavigne die zou de designer zonnebril van Olympisch turnster Simone Biles hebben gepikt. Dat zou gebeurd zijn op het huwelijksfeest van Taylor Swift. Nou ja, Simone had de zonnebril even uitgeleend aan Avril Lavigne, maar nooit teruggekregen. Het is dus een beetje Avril Lavigne in dit geval dan. Dit is die Taylor Swift. Krijgt ze met Lover.

The Four Seasons en December 63. Die hebben toch echt wel de verkeerde songtitel gekozen. Ze hadden hun hit eigenlijk beter July 26 genoemd. Want oh, what a night is deze avond. Het is heerlijk vertoeven hier op Joe Paradise Beach. Ik zie dus ook massaal veel cocktails, ijsjes en bubble waffles passeren aan mijn raam. Dus kom eens af als je ook in de buurt bent. We zitten hier nog tot 9 augustus in Westende. Met volgende week ook nog een summer session van KD.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian. En op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Mannekes, nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: I'm Your Man. Van Wham. Dinsdag kon je in de Kinepolis bioscopen nog gaan kijken naar een documentaire over Wham. Ik heb daar nog 5 Joe-luisteraars naartoe gestuurd. En ik heb ook al een bericht gekregen dat het een heel interessante documentaire was die ze daar gezien hebben.
1: Let's go. Yeah. De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En nu trekken we naar de bergen, want onze hitbestemming is deze keer Zwitserland. Bekend van de chocolade, de uurwerken, de zakmessen en de banken voor mensen met veel geld. Ik kan er dus niks gaan doen, maar we kunnen er wel op vakantie gaan en dan ook meteen muzikale souvenirs meenemen. Ik ben dus vandaag op zoek naar hits van artiesten die er geboren zijn. Dus bijvoorbeeld Tina Turner, die telt niet mee, want die heeft er inderdaad lange tijd gewoond en ze is er ook gestorven. Maar ze is er niet geboren. Ik zoek dus hits van artiesten die geboren zijn in Zwitserland. En ik weet het, het is vandaag een tikje moeilijker, maar ze zijn er wel degelijk en er zijn er ook meer dan 4, heb ik zo bij mijn eerste opzoekingswerk al wel gevonden. Misschien denk jij er ook aan eentje. Laat het mij dan weten in de Joe-app. Ik zoek hits van artiesten die geboren zijn in Zwitserland.
1: De hitbestemming.

Breakfast at Tiffany's. De vraag blijft dan natuurlijk, is dat een ontbijt met spek en eieren? Of is dat dan toch een ontbijt met gefermenteerde yoghurt en chiazaad? Ik ben er nog altijd niet helemaal uit, zolang het maar lekker is. Je kreeg nog eens Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Ik ben nog altijd op zoek naar Zwitserse hits. Hits van artiesten die geboren zijn in Zwitserland. En er zitten er toch een paar tussen waar ik zelf ook over verbaasd was. Dat Zwitserse hits waren. Zo meteen hoor je wat er allemaal in mijn postbus zat.

0: Volgens mij bellen als je een dansaccident hebt gehad, die Dr. Beat. Miami Sound Machine kreeg je hierbij, Joey. Let's
1: go! De hitbestemming.
0: Ja, we gaan vandaag naar Zwitserland. En oh, jullie hebben mij zo positief verrast. Want ik dacht zelf, goh, dat is een moeilijk land vandaag, Zwitserland. Ik was er zelf al een beetje aan het opzoeken van, kom ik wel tot 4? Want ja, ik moet er natuurlijk uiteindelijk wel 4 in mijn valies steken. Maar jullie zijn zo creatief geweest. Dus ik heb er veel meer dan 4 binnengekregen. Deze bijvoorbeeld. Bobo, ja, daar was ik zelf ook nog wel op gekomen. En ook Jacqueline uit Brugge, Sandra uit Aalter, Fabienne uit Maldegem en nog een hele reeks anderen die stelden die DJ Bobo voor. Dus die kan eventueel bij in mijn valies. Ook aan deze had ik zelf gedacht. Gert uit Mechelen en Fabienne uit Maldegem bijvoorbeeld, die stuurde Yellow door. Oh, die heeft een hele reeks heel goede hits gemaakt. Dus die ga ik volgens mij al zeker in mijn valies steken. La, la, la, la, la, la. Voor deze man was ik denk een klein beetje te jong. Ik had er nog nooit van gehoord. Patrick Juvet, mijn excuses daarvoor. Maar Bernard uit Deerlijk en Danny uit Lier wel. Die stuurde Bernard, destijds was dat een echte vrouwenmagneet. En Danny stuurde Patrick Juvet, graag een Zwitserse artiest. Ja, die is daar geboren, dus die kan eventueel ook bij mijn valies. The captain of the heart. Zwitserse hit van een Zwitserse artiest. Double, the captain of the heart. Een suggestie van Koen uit Peer. Dat is lang geleden.
2: Ik mag een ijsbeer zijn.
0: Ja, en dan deze.
2: In kalte polar.
0: Ik heb altijd gedacht dat dat Duitsers waren. Maar het is dus wel degelijk een Zwitserse band. Grauzone en ijsbeer. Onder andere een suggestie van Jacques uit Tielt. Dat is wat nieuwer natuurlijk. Nemo en The Code, die daarmee het Eurovisie Songfestival won in 2024. Rita uit Schoten, Maite uit Blankenbergen en wie was het nog? Martien uit Diest, die stelde dat allemaal voor, die Nemo. Die kan er zeker ook bij met mijn valies. En hier schrok ik zelf ook van. Ik dacht dat dat een Italiaan was. En daar is hij ook wel opgegroeid. Maar hij is wel degelijk geboren in Zwitserland. En dat is het criterium dat telt. Didier uit Anzegem die stelde deze Robert Miles daarom voor. En dat lijkt van een of ander tropisch eiland te komen, maar het komt wel degelijk uit Zwitserland. Jeroen uit Almere, oh, in Nederland luisteren ze ook mee, kwam met deze op de proppen. Daar had ik nu zelf echt waar nooit aan gedacht. Maar hij is geboren in Zwitserland, dus hij mag mee in mijn

Love and Understanding van Cher. En die Cher die heeft een pijnlijke brief in de brievenbus gekregen. Vorig jaar won ze nog een rechtszaak tegen de nieuwe vrouw van haar overleden ex-man Sonny Bono. Die vrouw die had namelijk royalties achtergehouden. En die zaak heeft Cher gewonnen. Maar Cher eiste ook dat die vrouw de advocaatkosten zou betalen. En dat heeft de rechter nu afgewezen. En die kosten liepen op tot $1 miljoen. Ja, $1 miljoen. Dat is toch even slikken. Die moet Cher nu dus uit eigen zak betalen. Een bittere pil is dat. Stevie Wonder bij Joe.

0: zou een heel mooie zonsondergang moeten worden vandaag. Want bijna geen wolkje aan de lucht. Ik zoek straks weer de perfecte plaats bij die zonsondergang. Eerst nog een nieuws van 9, dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. De brand in Gent geraakt maar niet onder controle. Duizenden migranten bestormen Spanje en Keniaanse boeren zijn boos op olifanten. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet meer uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Feit.
2: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat er weg gaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg, waardoor dat werk toch wel wat tijd nodig heeft.
1: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van die brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En in Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren. Dat meldt de Nationale Parkdienst daar. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. De boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogsten opeten. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, 23 graden aan de kust en tot 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
3: Joe Paradise Beach met Stijn Smits. Wow.

Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Ja, het moet niet je kleren uitdoen, maar bij die temperaturen van gisteren en vandaag is het soms toch een goed idee om het wel te doen. Of je kunt het ook doen zoals de vrouw van rapper Kanye West, Bianca Censori. Ik weet niet of je de foto's al gezien hebt op HLN, maar Bianca had dus botten aan tot bijna aan haar middel. En dan een soort catsuit waar je los doorheen kon kijken en van een BH of een slipje was ook geen sprake. Speciaal. Dat is het enige wat ik daarover kan.

Cause my dreams are bursting at the seams.

0: Als we eens naar Turkije op hitbestemming zouden gaan, dan kan deze alvast recht in mijn valies. Tarkan en Simarik, maar we gingen vandaag niet naar Turkije.
1: De hitbestemming.
0: De hitbestemming was vandaag Zwitserland. Een mooi land, een beetje duur wel, maar goed, er vallen dan ook wel mooie dingen te zien. Ze hebben daar bijvoorbeeld het hoogste treinstation in Europa. Die gaat de Jungfrau Joch op. En ik heb dat eens een keertje gedaan. En als je dan boven aankomt, dan zit je ineens gewoon in de sneeuw. Ook in putje zomer, dus ligt daar altijd sneeuw. Heel bevreemdende ervaring was dat. Mooie steden ook. Genève bijvoorbeeld vind ik een hele leuke stad. Maar goed, het ging om de muziek. Ik heb ondertussen nog een aantal extra suggesties binnengekregen, onder andere Liz Assia, de eerste winnares van het Eurovisie Songfestival in 56 met Refrain. En DJ Antoine, ja, die komt inderdaad ook uit Zwitserland met zijn Welcome to Saint-Tropez. Maar goed, ik had maar plaats voor 4 hits in mijn valies. 4 hits van Zwitserse artiesten. Maar jullie mogen, zoals altijd, in de Joe-app als douane maar eentje de grens overlaten. Je hebt de keuze tussen deze 4. Dit is nummer 1. Uiteraard DJ Bobo van Nathalie uit Ingelmunster. Filip en Jeroen die hadden allemaal die DJ Bobo voorgesteld. Kun je dus voor stemmen? There's a party. Maya en Dirk die stelden onder andere Yellow voor. The Race is een van hun vele hits. Zit ook bij mijn valies. Kun je ook voor stemmen? Nummer 3 is dit. Dat was die suggestie waar ik zelf niet aan gedacht had. Die dus wel degelijk uit Zwitserland komen. Jacques en Olaf stelden die voor. Grauzon en Eisbär. En dan die zomerse plaat van Yves Larocque met Rise Up, suggestie van Philippe en Jeroen. Welke wil je horen? Ga jullie gaan voor DJ Bobo, voor Jelle.

0: Wat een heerlijk plaatje van Bruno Mars, On My Soul.
1: De hitbestemming.
0: We gingen vandaag op vakantie naar Zwitserland. En je weet, ik hou van muzikale souvenirs, dus ik pak er altijd 4 mee, maar er mag er maar eentje door de douane. En jullie beslissen altijd welke dat is. Yves La Rock is dat niet, met Rise Up. Die kreeg je 11% van de stemmen. Yellow is het ook niet, met The Race. Die kreeg 15% van de stemmen. Dat betekent dat er nog 2 overblijven. DJ Bobo en Grauzoon met Eisbär. De ene kreeg 29%. De winnaar kreeg 45%. De vraag is dan alleen, wie van die twee heeft gewonnen? Is het Grauzoon, die ik meeneem uit Zwitserland? Of is het DJ Bobo, die vanuit Zwitserland naar België mag? Het is niet Grauzoon, dat betekent dat het DJ Bobo is geworden.

0: Voilà, deze zat dus in mijn Zwitserse valies. DJ Bobo, there's a party. Op het einde van het zomerseizoen gaan we trouwens een reis rond de wereld doen. En gaan we alle platen die jullie in de afgelopen weken en in de komende weken gekozen hebben, eens een keertje helemaal achter elkaar draaien. Dus deze die komt dan ook gewoon terug langs. DJ Bobo en there's a party.
1: Joe's Sunset Request.
0: En daar is ook bijna een zonsondergang, want die schuift elke dag een beetje verderop. Toen we begonnen aan het Sunset Request moest ik die plaat draaien om 10 uur. Nu gaat de zon al onder om 9:40. En ik wil die mooie gebeurtenis begeleiden met een passend nummer. En daarvoor reken ik weer op jullie hulp. Wat kan ik zo meteen draaien als de zon weer ondergaat, als ze gaat slapen? Dat mag iets zijn met zon of sun in de titel, maar het mag ook gewoon een zomerse plaat zijn. Zo'n echte zomerhit. Kies maar, laat je suggesties komen in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

0: Rainy Days, daar is geen sprake van. I Like Chopin kreeg je van Gazebo.
1: Joe's Sunset Request.
0: Hoewel, ja, in het binnenland waren wel rainy days. Want ik had hier net iemand in de studio die, die ervan gehoord heeft dat in het binnenland geregend heeft vandaag. Ja, ik zat aan de zee, dus ik heb het niet gemerkt. Hier heeft eigenlijk de hele dag de zon geschenen. Een mooie zonsondergang had ik verwacht. Maar het valt een beetje tegen, want er is zo'n laaghangend wolkendek. En daar zit ze achter, maar ze schijnt wel heel hard van achter dat wolkendek. Dus ze is er wel degelijk, dat kan ik zeggen. Maar ik kan ze gewoon niet zien. Maar ze gaat ook wel degelijk onder, zo gaat dat elke dag. En ik zoek elke dag een fijn plaatje om die zonsondergang te begeleiden. Het Sunset Request. Deze keer ga ik naar Connie uit Stuivenskerken. Goedenavond, Connie.
2: Goedenavond, dit is Stuivenskerken.
0: Ah, Stuivenskerken. Excuseer. kun je dat even situeren voor mij?
2: Ja, want dat ligt tussen Diksmuiden en Nieuwpoort.
0: Ah, oké, dat is hier eigenlijk niet zo heel ver vandaan.
2: Nee, een gastje van eigenlijk twee straatjes.
0: Ja.
2: Er zijn hier ongeveer 190 inwoners.
0: Oh, dus en jij bent er een van?
2: De boeren buiten.
0: Oh, zalig, Connie. Kun je helemaal tot rust komen? Ja. Maar kom je af en toe dan wel eens ook naar het zeetje hier?
2: Ik ben al twee keer bij jullie geweest, ja.
0: Oh, tuurlijk. Heb je een ijsje gegeten of iets gedronken? Wat heb je gedaan?
2: Ik heb iets gedronken.
0: Ah, was lekker.
2: Moet je een beetje op mijn lijn letten.
0: Zat er alcohol in, Connie? Zat er alcohol in?
2: Dat komt er nog van.
0: Ja, maar ja, voor de lijn is alcohol ook niet goed, hè?
2: Nee, ik weet het.
0: Maar daar heb je meer plezier bij. Hey, Connie, we gaan het niet over je lijn hebben. Of we gaan het wel over je lijn hebben, want je werkt voor de lijn.
2: Ja, dat doe ik nog.
0: Ja, je bent een buschauffeur, hè? Ja, zalig.
2: Klopt. En Diksmuiden.
0: Ah, heb je dan zo'n vast traject?
2: Ja, wel, wij doen een paar trajecten. Nee, wij rijden op Roeselare-Poperingen.
0: Ah ja.
2: Ja, Langemark.
0: Wie zijn de vriendelijkste? Wie zijn de vriendelijkste, Connie? Wie zijn de vriendelijkste?
2: De vriendelijkste mensen dat ik mee heb?
0: Ja.
2: De jongeren.
0: Ah, de jongeren? Oh, okay.
2: Ja, toch wel, de jongeren. Echt waar, ja.
0: Allee,
2: ja.
0: Goed. Ja. Ik had een ander antwoord.
2: Ik vind dat persoonlijk, ja.
0: Ah, maar dat is goed. Dat is heel prima. Goed zo, goed idee voor de jongeren. Hey, ik bel je natuurlijk niet om te leuteren over je lijn en over je werk, maar wel die plaat, want ik moet ze bijna gaan starten, want de zon gaat ondergaan om 21:38. Wat wilde je horen, Connie?
2: Kokomo van de Beach Boys.
0: Ja, dat is echt een zomersplaatje. Maar eender wat van de Beach Boys is eigenlijk zomers, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik vind dat echt een surfrock groep.
0: Zeker. Dan gaan we samen de zon te slapen leggen met die prachtige plaat van jou, Kokomo van de Beach Boys. Nog een hele fijne avond. Dank. En wie weet zit ik wel eens op je bus, Connie?
2: Ah, ja. Oké, dat zou leuk zijn.
0: Dag.
1: Show Sunset Request.

is gewoon deze. Hè. Friar Ridings en Castles. Wij stonden hier bij Joe, de proper strandlopers. We hebben nu zondag hier in Westende om 10 uur weer een opruimactie. Die start aan het Joe Paradise Beach. Maar ook deze Depeche Mode die steunt een gelijkaardige organisatie, namelijk Conservation Collective. En die strijden dan voornamelijk tegen plastic in onze zeeën en oceanen. En ze roepen die van Depeche Mode op regelmatig op voor meer bewustzijn rond dat thema. Enjoy the silence.

Timora en Tarzan Boy. Zeg, ken je de film Saturday Night Fever nog? Ja, waarschijnlijk wel. Want dat is echt zo'n iconische film waarin John Travolta in zijn witte pak de dansvloer temt. Wel, dat witte pak, dat wordt eind augustus geveild. Nu, als je dat om een of andere reden zou willen hebben, dan kijk je nu al best even naar je spaarboekje, want er wordt verwacht dat het €350.000 zal opbrengen. €350.000 voor een wit kostuum. Ja, voilà. Hier is John Travolta samen met Olivia Newton-John. Summer Nights.

0: 1 uur doen we het weer open, maar om 7 uur hoor je Alain hier weer bij Joe. Je krijgt nog een nieuws van 10, dit is Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Een nieuwe brand in het Gentse. Duizenden migranten bestormen de Spaanse grens en uitzonderlijk nieuws uit het dierenpark Peridaiza. In Oostakker in Oost-Vlaanderen staat het kasteel Sloten Dries in brand. Het vuur is onder controle, maar de hulpdiensten blijven ter plaatse om de situatie op te volgen. Dirk de Klerk van de brandweer geeft meer uitleg.
2: Wij kregen een oproep rond 6:55. En bij het ter plaatse komen was eigenlijk de eerste en de tweede verdieping al in brand. En na een tiental minuten is eigenlijk een uitslaande dakbrand. Rond 7:30 hadden wij de brand vrij snel onder controle. Met wat extra tankwagens om voldoende water te hebben, hebben we eigenlijk de klus vrij vlug geklaard.
1: Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie daarbij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. Anderlecht speelt op dit moment in eigen huis tegen het Zweedse Hammarby in de derde voorronde van de Europa League. Met nog een dik kwartier te gaan, staat het daar voorlopig 1-1. En in dierenpark Peridaiza, zo is het, zijn twee zeldzame blauwe aras geboren. Het is de eerste keer dat dat gelukt is. En dat is bijzonder goed nieuws, want die papegaaiensoort is een bedreigde diersoort. In het wild komt de vogel alleen nog voor in Brazilië. Amper een paar centra ter wereld zijn erin geslaagd te kweken met die soort. Peridaiza staat bij deze dus ook op die uitzonderlijke lijst. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig. 23 graden aan de kust, 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
2: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
1: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Min de Europese zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won in eigen huis de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En busbedrijven vinden al maar makkelijker chauffeurs. Het tekort daalt nu al voor het derde jaar op rij. Pieter van Bastelaren van de Federatie van Busbedrijven legt uit hoe dat komt.
3: We zien verschillende politieke maatregelen die ervoor zorgen dat er meer en meer kandidaten zich aanbieden. Dus bijvoorbeeld de beperking van de werkloosheid in de tijd heeft gezorgd voor tientallen kandidaten

0: Er is ook de mogelijkheid om personen op te leiden binnen de busonderneming. Dat plafond is politiek opgeheven. En tenslotte ook de flexijobs natuurlijk. Die hebben ook gezorgd voor een enorme instroom in onze sector.
1: Er staan nu nog zo'n 300 vacatures open. Vooral in de provincie Antwerpen zijn er veel vacatures. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
2: Dit is Joe Summer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen daarvoor geschrapt. De aanbieders hebben nu een maand de tijd om hun fietsen en steps uit het straatbeeld te verwijderen. Mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn weet meer.
2: 3/4 van het aanbod deelmicromobiliteit verdwijnt in Brussel. Het gaat eigenlijk specifiek over steps en fietsen die free-floating zijn. Wat eigenlijk wil zeggen dat je die binnen een bepaalde zone eender waar kan achterlaten. En voor een zekere periode gaat dat in elk geval voor schaarste zorgen. Het aanbod gaat gedeeld door 4.
1: De enige deelfietsen die blijven zijn de Filo's. Dat zijn er zo'n 5000. In Zwitserland is een Belgische vrouw van 52 overleden tijdens een canyoningtocht. Dat meldt het Zwitserse persagentschap ATS. De vrouw was in groep onderweg toen ze 10 meter naar beneden stortte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. En Anderlecht heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar vanavond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paarsweet nogthans 0-1 achter. Je hoort doelman Colin Kozemans.
3: Ik denk dat we een heel sterke tweede helft spelen. Dat moest ook wel. De eerste helft was niet echt super. Maar inderdaad, topreactie. Goed uit de kleedkamer gekomen, meteen scoren en dan drop en erover.
1: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. Ook Gent gaat Europees verder. Zij klopt het Oekraïnse Tcherkasy en stoot het door naar de 3e voorronde van de Conference League. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland.